0: akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
1: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig bijna.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heenkomen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig bijna.

dan alleen muziek. Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
1: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
0: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig bijna.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig bijna.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm. Eentonig bijna.

heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij PRO maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van PRO hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens PRO. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029. De Haagse club heeft zich ook al versterkt deze week met Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van het Duitse FC Saarbrücken. Het weer, zonnig en warm, eentonig bijna.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een onwijs goedemorgen en wat leuk dat jij luistert naar de ochtendshow met Sanji. Hier zo op Den Haag FM. Het is vrijdag en dat betekent dat het weekend alweer op ons staat te wachten. En voor velen is het natuurlijk wel een heel speciaal weekend. Want de zomervakantie gaat vandaag eigenlijk officieel van start. Dus voor heel veel mensen die naar school gaan of anderen is het echt de allerlaatste werkdag of schooldag. En dan hebben ze eventjes lekker vrij. Nou, ben jij nou een van die mensen die zoiets heeft van ja, inderdaad, Sen, je hebt helemaal gelijk. Ik ben de komende periode lekker vrij. Ik heb vakantie. Dan wil ik heel graag weten wat jij in de vakantie gaat doen. En dan mag je mij laten weten door een bericht te sturen. Dat mag naar 070-307-8899. En de allerleukste berichten die binnenkomen via de WhatsApp ga ik natuurlijk hier in de uitzending delen. Nou, en als jij zoiets hebt van ja, helaas, ik heb nog geen vakantie. Ik moet alleen maar luisteren naar iedereen die leuke vakantieplannen heeft. Hey, niet getreurd, want ja, inderdaad, in het weekend kan je natuurlijk ook allerlei leuke dingen doen. Er is altijd wel wat te doen hier zo in de stad. En het weer zit mee, dus ja, werk en een klein beetje vakantie. Voor dat kan ook, alles kan samen. Zolang je het maar hebt geprobeerd. En dat is gelijk even een mooie inkoppertje. We gaan luisteren naar Try van Pink.

Awake Tonight van Afrojack, Sia en David Guetta. En daarvoor hoorde je Try van Pink. Hier allemaal in de ochtendshow met Seinji. En ik weet niet of ik de enige ben. En ik denk eigenlijk dat jij misschien wel hetzelfde hebt. Wanneer ik songteksten hoor of wanneer ik titels hoor van nummers, dan reageer ik in mijn hoofd daar automatisch op. Ja, en dat ken jij waarschijnlijk wel. Dus wanneer jij bijvoorbeeld hoort van Awake Tonight en je bent op dat moment ja, hartstikke vroeg wakker, je bent een beetje moe, dan denk jij gewoon bij jezelf, ja nee hoor, nee zeker niet. Awake Tonight? Nee, vanavond lig ik lekker in mijn bedje. Ja, zo gaat dat dan. Ik vraag me af of ik de enige ben die zo in zijn hoofd kan reageren op songteksten. En gesproken over reageren op songteksten, gaan we zo meteen luisteren naar Mr. Know-it-all. Ja, dat zegt ook weer wat, want weet die meneer nou echt alles? Of nou weer net niet. Maar voordat we naar Mr. Know-it-all gaan, heb ik eerst Ain't Got Far To Go. Ja, je kan alle kanten op gaan. Naar de radio, maar op 92.0 staat.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Goed nieuws voor treinreizigers. De grootschalige verbouwing van het spoor bij Den Haag Centraal is afgerond. Na 3 jaar werkzaamheden heeft het station een nieuwe spoorindeling, waardoor treinen elkaar minder in de weg zitten en de kans op storingen en vertragingen kleiner wordt. Dagelijks maken zo'n 250.000 reizigers gebruik van Den Haag Centraal. Dus dat is goed nieuws voor iedereen die regelmatig de trein pakt. De gemeente wil ondertussen meer grip krijgen op de taximarkt. Volgens het college ontstaat er een oneerlijk speelveld tussen gewone straattaxis en chauffeurs die rijden via apps als Uber en Bolt. Daarom werkt de gemeente aan de nieuwe taxiverordening. Met strengere regels, meer controles en een QR-code waarmee reizigers straks eenvoudig informatie over hun taxi kunnen opzoeken. En tot slot een oproep van de politie. Een voorbijganger heeft 2 jonge kittens gered die zonder eten of drinken waren achtergelaten in de bosjes bij de Albert Heijn aan de Hildo Kroplaan in Loosduinen. De dieren zijn veilig, maar de politie zoekt nog getuigen. Vorige week werden op een andere plek in Den Haag ook al 5 kittens gedumpt. De dierenambulance benadrukt dat het achterlaten van dieren strafbaar is en roept mensen op om hulp te zoeken als ze niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wat wolken en het blijft overwegend droog. Er staat een matige noordwestenwind en daardoor is het een stuk aangenamer dan de afgelopen warme dagen. Vanmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Funny. Funny, Douwe Bob. En daarvoor hoorde je Nobody's Why van Anouk. Lekker Haagse muziek. Hier zo in de ochtendshow met Sanji. En het is alweer tijd voor de volgende rubriek. En dit is één van de favorieten, namelijk...
1: Sanji's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2003. Ja, het jaar waarin tramlijn 19 trouwens voor het eerst door Den Haag ging rijden. Ja, en dat ging de stad destijds echt beter met elkaar verbinden. Want 19 kwam ook in Leidseveen. Echt een beetje in die plekken die nog niet zo goed verbonden waren met hier het centrum. Maar er gebeurde nog veel meer dat jaar dan alleen maar tram 19 die dus ging rijden door de stad. En over dus verbinding gesproken komen dus ook bij de classic of the day. En dat is namelijk het nummer Superstar van Jamelia. Ja, Jamelia zong het nummer en waardoor je stiekem zelf ook al eventjes echt een superstar voelde, hoor. Dus je vond een beetje de verbinding met jezelf. Dus of het was in 2003 dat je de verbinding vond met de stad en de tram, of het was dat je de verbinding voelde met jezelf als een echte superstar. Dit is Sanji's Classic of the Day. Superstar Jamelia. Ja, als je wordt helemaal ooit teruggenomen

Homewrecker, Somber. En daarvoor hoorde je Love Me Like You Do van Ellie Goulding. Hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. En we gaan door naar lekker Haagse muziek. Dit is Lynn Hulsman met Neem Me Mee.

0: Zet de radio even harder. Sanji, op de HFM.
1: Ja, even de radio harder zetten, want je luistert naar de allerleukste ochtendshow hier zo van de regio. En dat is de ochtendshow met Sanji. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst heb ik nog een lekkere track voor jou klaarstaan. You got the love.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedendag, ik ben Barbara Huigen. De nieuwe Haagse coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het coalitieakkoord. Politiek verslaggever Lot van Bree over de grootste bezwaarpunten tijdens het debat.
7: Vooral rondom de bezuinigingen, bijvoorbeeld op zorg en de armoederegelingen. Ja, daar valt de oppositie over en daar vielen de oppositiepartijen de coalitiepartijen aan.
6: Zo kunnen minder bewoners in Den Haag straks gebruik maken van de ooievaarspas. Daarnaast wil de coalitie bij nieuwbouwprojecten inzetten op 25% huurwoningen, terwijl de landelijke norm op 30% ligt. En een derde zwaartepunt was de opvang van asielzoekers in het voormalig Haga ziekenhuis. Daar wil de coalitie mee stoppen. Er komen 7.000 tot 8.000 nieuwe huizen extra in de wijk Binkhorst, bovenop de 5.000 huizen die al in de planning staan. De gemeente heeft ingestemd met een nieuw gebiedsprogramma voor het voormalige industriegebied. Volgens de gemeente is de uitbreiding belangrijk om het woningtekort in de regio aan te pakken. De Binkhorst is door het Rijk aangewezen als een van de 24 zogeheten doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling, waar woningbouw versneld moet worden uitgevoerd. Met het gebiedsprogramma wil Den Haag de ontwikkeling van 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen. Dan nog het weer. De rest van vanmiddag zijn er wolkenvelden. Af en toe laat de zon zich zien. En het is warm tegen de 26 graden. Met meestal matige noordoosten tot noordenwind. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt 16 graden. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:04 en jij luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Nou, je zit in ieder geval goed, want als jij moeite hebt met jouw ochtend fris en fruitig te beginnen, nou dan is dit in ieder geval alvast het goede begin. Ik kan me voorstellen dat je denkt bij jezelf, de afgelopen dagen, weken is het warm geweest. Mijn energie raakt echt daadwerkelijk op. Ik ben moe. Nou, niet getreurd, want vandaag is het even wat koeler en kan jij weer helemaal bijkomen van die afgelopen hitte die we hier hebben gehad. En is natuurlijk ook super fijn voor het tuintje. Nou, als jij nu dan eventjes jouw gordijntje opentrekt en naar buiten kijkt, dan zie je ook dat ja, het toch best wel aan de bewolkte kant is. Maar laat je niet misleiden, want ja, het blijkt dat het niet gaat druppelen. Dus mocht je een tuin hebben met plantjes erin, dan is het ook vandaag natuurlijk weer hartstikke belangrijk om hun eventjes een beetje water te geven. En het hoeft niet per se een tuintje te zijn, hè. Het kan ook gewoon op je balkonnetje zijn, dat als dan die bakjes daar staan, dat je dan eventjes toch een beetje water geeft aan die plantjes. Want ik denk dat ze daar hartstikke blij mee zullen zijn.

0: concrete heart.
1: Medusa, je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En iedere zaterdag hebben wij hier het programma Spuigasten. Nou, een Spuigasten is het politieke programma van Den Haag FM. En dat kan je elke zaterdag van 11 tot 12 beluisteren. En ik ben natuurlijk super benieuwd naar wat ze morgen gaan doen. Want er gebeurt momenteel super veel natuurlijk in politiek landschap. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Ron. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Sanji. Ja, het is natuurlijk spannend, hè, wat we gaan doen morgen na zo'n week. We hebben eindelijk weer een gemeentebestuur, een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen. En Den Haag is een van de laatste volgens mij in het land waar het helemaal rond is gekomen. En we hebben toch wel een paar hoofdrolspelers de afgelopen tijd en ook de komende tijd morgen in de uitzending.
1: Wow.
2: We hebben als eerste de kersverse wethouder van Financiën van de VVD, Lotte van Basten-Batenburg. Met haar ga ik natuurlijk praten over dat coalitieakkoord, maar ook over de bezuinigingen die erin zitten en over hoe het er allemaal gegaan is tijdens de onderhandelingen. Onder andere over de asielopvang aan de Sportlaan en hoe het nu verder moet met asielzoekers in de stad. En de twee grote oppositieleiders van D66 en PRO, die komen ook naar de uitzending morgen. Youssef Assad en Marielle Favier, die sinds gisteravond dus geen wethouder meer is. En met hun ga ik praten over hun bezwaren en hun kritiek op dat coalitieakkoord. Want de ene helft van de stad staat te juichen. Maar ook een flink deel van de stad vindt het helemaal niks wat er is afgesproken. Dus ik hoop dat ik dat geluid met deze hoofdrolspelers ook een beetje kan laten doorklinken in de uitzending morgen.
1: Ja, super interessant allemaal natuurlijk. En ook als ik nog even terugblik naar afgelopen zaterdag, toen hadden we natuurlijk de Mos himself in de uitzending.
2: Ja, dat was natuurlijk de grootste hoofdrolspeler. Die hebben we gehad. Nou, we hebben gezien dat hij eigenlijk alle kritiek vrij makkelijk naast zich neerlegt. In de zin van, nee, dat komt allemaal goed. We gaan het goed regelen. En de mensen worden niet de dupe. Iedereen die het nodig heeft, die blijft gewoon de steun van de gemeente krijgen. Goed, de oppositie denkt daar dus heel anders over. Dus we gaan morgen ook horen hoe die erover denken. En ook hoe de VVD-wethouder die over het geld gaat, hoe die tegen dingen aankijkt. Dus als je die twee uitzendingen samen terugluistert, dan heb je denk ik een hele mooi beeld van wat Den Haag de komende jaren gaat merken van de politiek. En hoe de politiek daarover denkt.
1: Ja, precies. Ja. En je kan natuurlijk allemaal terugluisteren via natuurlijk je favoriete podcast. Want daar delen jullie het ook tijd op, buiten dat dan morgen de uitzending hier op Den Haag FM te beluisteren is.
2: Ja. En dit keer dan niet vanuit de bibliotheek, morgen helaas. Want daar moeten ze een of andere stroomtest doen, geloof ik. Dus
1: ja.
2: We zitten met spuigasten dus morgen niet aan het spuien, maar in Ypenburg bij de studio van Den Haag FM.
1: Ja, klopt.
2: De luisteraar merkt daar weinig van, want ook daar hebben ze gewoon een microfoon.
1: Ja, dus dat moet helemaal goed komen inderdaad. Nou, het belooft weer een super uitzending te worden. Dus morgen tussen 11 en 12 kan je luisteren naar Spuigasten en anders dus via jouw favoriete podcast. Nou, dankjewel Ron. En natuurlijk morgen ook heel veel plezier, want het klinkt echt als een superleuke uitzending weer.
2: Ja, ik heb er ook erg veel zin in. En jij ook bedankt voor de tijd die je er even voor hebt vrijgemaakt.
1: Ja, tuurlijk. Graag gedaan.
2: Okay.
1: Hey, hoi.
2: Nog dag.
1: We gaan luisteren naar Nelly Furtado. Say it right.

0: Spotlight.
1: We hebben weer een Haagse spotlightartiest. Deze week staat namelijk Jana Lindsay de hele week in de Haagse spotlight. Het is een 17-jarige dame, ze komt gewoon hier zo uit Den Haag. En ze heeft haar allereerste single uitgebracht. En deze single is ook wel echt gelijk een dikke banger. En het nummer dat gaat een beetje over weer geloven in liefde nadat je dacht dat het niet meer bestond. Nou, ik vind het zo natuurlijk hartstikke tof als je daar op 17-jarige leeftijd al een nummer over durft en wilt maken. Nou, en Jana geeft zelf aan dat het nummer is geïnspireerd vanuit haar eigen ervaringen, maar ook uit verhalen die ze heeft gehoord en vanuit haar eigen fantasie. En als ze haar inspiratie zou moeten vergelijken met een van de popsterren, de bekendere artiesten, dan geeft ze zelf aan dat Dua Lipa wel echt een artiest is waar zij zelf naar opkijkt. Nou, deze hele week staat zij dus in de Haagse spotlight en luistert dus naar haar eerste single, het nummer Love Again.

0: Shepard.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Goed nieuws voor treinreizigers. De grootschalige verbouwing van het spoor bij Den Haag Centraal is afgerond. Na 3 jaar werkzaamheden heeft het station een nieuwe spoorindeling. Waardoor treinen elkaar minder in de weg zitten en de kans op storingen en vertragingen kleiner wordt. De gemeente wil ondertussen meer grip krijgen op de taximarkt. Volgens het college ontstaat er een oneerlijk speelveld tussen gewone straattaxis en chauffeurs die rijden via apps als Uber en Bolt. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe taxiverordening met strengere regels, meer controles en een QR-code waarmee reizigers straks eenvoudig informatie over hun taxi kunnen opzoeken. En tot slot een oproep van de politie. QR-code waarmee reizigers straks eenvoudig informatie over hun taxi kunnen opzoeken. En tot slot een oproep van de politie. Een voorbij

En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wat wolken en het blijft overwegend droog. Er staat een matige noordwestenwind en daardoor is het een stuk aangenamer dan de afgelopen warme dagen. Vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 23 tot maximaal 24 graden.

0: New Religion van Bebe en Fateless. Hier in de ochtendshow met Sanji. En het is 9:10. En dat betekent dat het tijd is voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd waarvan ik zeker weet dat dit de zomertune is. En ik denk dat jij dat gevoel ook gaat hebben. Het is een plaat van een Duitse artiest. Hij brak eerder in 2007 al door. Maar dit nummer is toch echt wel, ik denk gewoon, toch wel een van de beste knallers die er op dit moment vanuit hem is gekomen. Het is een heerlijke, relaxte zomertune. En wanneer je het nummer hoort, dan sta je eigenlijk gewoon per direct ergens met je voeten in het zand. Je ruikt die zeelucht, een beetje zoutig. Je doet je ogen dicht, je hoort de wind daar op het strand. Je hoort de golven, je hoort de meeuwen achter ergens hoog in de lucht schreeuwen. En dit nummer staat aan. Ja, heel eerlijk, de zomervakantie is vandaag dus echt officieel begonnen. En dit nummer neemt jou helemaal mee in het gevoel dat jij deze hele zomer lekker mag gaan vasthouden. Ik heb het natuurlijk over het nummer Magnetic van Bausa. Dit is wat mij betreft echt de zomertune van deze zomer.

0: De zomervakantie gaat vandaag dus echt officieel beginnen hier zo in Den Haag. En heb jij zoiets van, ik weet niet wat ik aankomend weekend moet doen of de aankomende tijd? Ja, niet getreurd, want we hebben natuurlijk de allerleukste uittips met mijn collega Lara.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, nee, inderdaad, het weekend staat weer voor de deur en er is genoeg te beleven. We hebben vandaag en morgen klapstoelcabaret op Scheveningen. En dan zit je eigenlijk met je voeten in het zand op je eigen klapstoeltje, kijkend naar een avond cabaret in de buitenlucht. Het is op Scheveningen bij het Noorderstrand, bij strandtent Het Puntje. Je kan daarvoor ook nog even eten. En er staan gewoon verschillende cabaretiers lekker op het strand grapjes te maken. En daar kan jij naar kijken. Hartstikke leuk. We hebben Getting 80s and 90s with it in het Paardcafé. Het is eigenlijk de tijd van de cassettebandjes en de discoballen. Dat wordt herleefd in het Paardcafé. Morgen, vrijdag, 17 juli. En het zijn allemaal grote hits uit de jaren 80 en 90. Van Michael Jackson tot Madonna tot Spice Girls, Backstreet Boys. Maar ook Doe Maar. Daar staat DJ Proscuto. Die draait de hele avond een mix van bekende klassiekers en guilty pleasures. Dus dat is morgen in het Paardcafé en de toegang is volledig gratis. We hebben het NK Grunten voor de liefhebber. Daar kan je je trommelvliezen laten trillen, want de beste grunters en screamers van Nederland die nemen tegen elkaar op tijdens het Nederlands kampioenschap voor metal vocals. Je hebt van die diepe death growls tot snoeiharde screams. Dat zijn echt van die mensen die echt keihard eigenlijk schreeuwen, hè, op metal muziek. Wow. Maar er is dus een wedstrijd voor. Ja, inderdaad. Nou, dat inderdaad. Dat is zaterdag 18 juli in het Musicon van 19:30 tot 23:00 s'avonds. En de winnaars die krijgen volgens mij een studiotijd en titel Nederlands kampioen grunten. Dus mocht je benieuwd zijn wie dat wordt, kan je zaterdag even gaan kijken in Musicon. En voor de liefhebber is ook even een update dat het laatste weekend is dat je de parade in Den Haag kan bezoeken. Het rondreizende theater trekt weer verder na dit weekend. Dus mocht je nog niet geweest zijn, zou ik vooral even langs gaan. Want ik ben geweest en het is nog steeds echt superleuk. Allemaal superleuke voorstellingen, maar ook lekker eten, lekker drinken. En een hele leuke zweefmolen. Dus het is het laatste weekend dit weekend dat je naartoe kan. En we eindigen met Reflections of Fashion in het Kunstmuseum. Liefhebbers van mode en design, die kunnen deze zomer hun hart echt ophalen in het Kunstmuseum. Want er is een tentoonstelling, Reflections of Fashion, die 75 jaar modecollectie viert aan de hand van iconische ontwerpen. Denk aan Iris van Herpen, Coco Chanel, Dior en Victor en Rolf. Er zijn heel veel verschillende ontwerpen en kledingen die je kan bekijken. Maar deze tentoonstelling is tot en met 3 januari 2027 te zien, maar dus ook dit weekend. Maar mocht je dit weekend niet kunnen, dan heb je nog even de tijd in het Kunstmuseum. En het Kunstmuseum is gewoon geopend van dinsdag tot en met zondag van 10:00 tot 5:00. En daar kan je gewoon tickets voor halen. En dat waren ze weer dit weekend.
0: Nou, superleuk. Er zijn weer heel veel dingen te doen als ik het zo hoor. En wat ga jij dit weekend doen?
1: Nou, ik ga dus voor Den Haag FM, ik ga een video maken van het NK Grunten. Dus ik ben daarbij in Musicon, dus ik neem al mijn oordopjes mee. Maar ik ben zo benieuwd hoe dat gaat zijn. En zondag ga ik lekker chillen.
0: Ja, heerlijk. Nou, klinkt als een goed weekend. En inderdaad, goed dat je oordopjes meeneemt. Het is natuurlijk fantastisch om te zien, maar die oren moeten wel beschermd worden.
1: Inderdaad, ja. En mochten mensen benieuwd zijn, het komt dus op onze socials, het filmpje van het NK Grunten.
0: Ja, leuk. Ja, als je inderdaad denkt, lijf is misschien net iets te veel.
1: Ja, dan kan het ook, ik doe het voor jullie. Ja,
0: lief.
1: Ja, thanks.
0: Nou, dankjewel, Lara. We zijn weer helemaal op de hoogte van wat je allemaal hier zo in de stad kan gaan doen. Ging het nou allemaal even te snel of wil je het terugvinden? Dan kan je gewoon de app downloaden of op de website kijken. www.denhaagfm.nl. En volgende week spreken wij elkaar weer. En dan ga je ons weer helemaal op de hoogte brengen van wat er dan weer te doen is in onze stad.
1: Yes, helemaal goed.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Goedendag, ik ben Barbara Huigen. De nieuwe Haagse coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het coalitieakkoord. Politiek verslaggever Lot van Bree over de grootste bezwaarpunten tijdens het debat.
10: Vooral rondom de bezuinigingen, bijvoorbeeld op zorg en de armoederegelingen. Ja, daar valt de oppositie over en daar vielen de oppositiepartijen de coalitiepartijen aan.
9: Zo kunnen minder bewoners in Den Haag straks gebruik maken van de ooievaarspas. Daarnaast wil de coalitie bij nieuwbouwprojecten inzetten op 25% huurwoningen, terwijl de landelijke norm op 30% ligt. En een derde zwaartepunt was de opvang van asielzoekers in het voormalig Haga ziekenhuis. Daar wil de coalitie mee stoppen. Er komen 7.000 tot 8.000 nieuwe huizen extra in de wijk Binkhorst, bovenop de 5.000 huizen die al in de planning staan. De gemeente heeft ingestemd met een nieuw gebiedsprogramma voor het voormalige industriegebied. Volgens de gemeente is de uitbreiding belangrijk om het woningtekort in de regio aan te pakken. De Binkhorst is door het Rijk aangewezen als een van de 24 zogeheten doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling, waar woningbouw versneld moet worden uitgevoerd. Met het gebiedsprogramma wil Den Haag de ontwikkeling van 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen. Dan nog het weer. De rest van vanmiddag zijn er wolkenvelden. Af en toe laat de zon zich zien. En het is warm tegen de 26 graden. Met meestal matige noordoosten tot noordenwind. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt 16 graden. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Ja, je hoort het goed. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is 6 minuutjes over 9. Dat betekent dat het laatste uurtje van de ochtendshow alweer is aangebroken. Maar niet getreurd, want ik heb dit uur niet één, maar twee artiesten die langskomen. En ze zitten eigenlijk allebei al hier in de studio. Nou, en wie dat dan zijn, dat hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we, ja, gewoon lekker naar Haagse muziek. Ik heb hier JM Fuego voor jullie klaarstaan.
2: Ja, lief.

0: JM Fuego hier zo op Den Haag FM in de ochtendshow met Sanji. Ja, en ik heb net al gezegd van ik heb vandaag artiesten die langskomen. En de allereerste artiest zit al hier klaar. En dat is niemand minder dan RMB. Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het op deze een beetje wat bewolktere dag?
1: Ja, ik vind het wel lekker zo, joh. Vandaag was het snikheet, zal ik het maar zeggen.
0: Precies, dus vandaag kunnen we even afkoelen, even weer klimatiseren, om het maar even zo te noemen. Nou, afgelopen nacht is voor jou natuurlijk best wel een leuke nacht geweest. Want er is een nieuwe track online gekomen die je samen met BF hebt opgenomen.
1: Ja, dat klopt. Afgelopen nacht samen een tune die uit is gekomen, Schijn. Dus ja, we hebben er lekker zin in om gewoon te gaan knallen. En gewoon meer los te gaan laten.
0: Ja, dat kan ik goed geloven. Dus hij staat nu denk ik ongeveer 9 uurtjes online. Heb je al de eerste reacties binnengekregen?
1: Ja, positief. Wakker telefoontje aan. Mensen, hey, topnummer. Blijven gaan. Eindelijk drop je weer, dat vooral. Want het heeft een beetje lang geduurd voordat ik weer nog tunes ben gaan releasen.
0: Ja, hoe kwam dat? Want ik hoor het vaak van artiesten dat er dan een moment is dat ze niet meer gaan opnemen en dan ineens komen ze weer terug. Wat was het bij jou?
1: Ja, gewoon een winterslaap, denk ik. Ja, ik zeg eerlijk, gewoon een beetje lui geweest. Ik heb wel heel veel liedjes gaan maken, maar ja, gewoon niet gaan releasen.
0: Ja, en heb je nu zoiets van, nee, nu ga ik alles wat ik toen heb gemaakt ook echt uitbrengen? Ja,
1: schop onder mijn kont gekregen. Het is tijd om nu echt los te laten.
0: Ja, goed zo. Ja, van wie kwam die schop dan?
1: Van BF, van Mera onder andere, van die jongens van me, dus ja.
0: Ja, heel goed. Ja, en ik denk ook, je zegt net een winterslaap. Ja, even serieus. Heb je het weer inderdaad gezien?
1: Nee, precies.
0: Dat kan niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Nee, en wat ik me ook afvraag, want jouw artiestennaam is RMB. Waar staat het voor?
1: RMB. De R is van mijn voornaam. En de MB staat voor Mulu Baby. Zo wordt hij gewoon vaak genoemd. Dus vandaar RMB.
0: En je hebt nu dus een featuring met BF.
1: Yes.
0: Hoe hebben jullie dat samen opgepakt? Want jullie kenden elkaar al, neem ik aan.
1: Ja, we kennen elkaar al gewoon heel lang. We maken heel veel tunes samen. We hebben ook al andere tunes online staan. Dus het is gewoon een normale dynamiek.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon heel simpel. Want hoe gaat het dan? Ik vraag me dat af. Beland je dan in de studio dat je ineens zegt, we nemen een track samen op? Of ga je elkaar gewoon bellen? Of hoe is dat proces?
1: Ja, ik ben gewoon in de studio, maak gewoon een track. En dan denk je van, die van mijn jongens, die hoor ik daar wel op. Stuur hem gewoon bericht van, sessie. En dan de rest is gewoon history.
0: Simpel, man. Dus je stuurt gewoon sessie, vraagteken en dan go.
1: Gelijk.
0: Oh, ik vraag me af als ik dat naar iemand stuur of ze ook begrijpen wat ik bedoel dan.
1: Ja.
0: Ik ga het straks testen. Nee. Het nummer Schijn, ik heb het vanochtend zelf al even gehoord. Kan je misschien vertellen aan de mensen waar het precies over gaat?
1: Ja, gewoon Schijn. Zeggen van, RMB is klaar met muziek. Hij stopt. En ik zeg, nee man, dat is Schijn. Ik ben er nog. Dus vandaar, dit weer de eerste tune die komt na een lange tijd. En nu is het gelijk doorpakken.
0: Ja, en hoe ga je verder werken aan je comeback?
1: Ja, ik ben gewoon van plan om zo snel mogelijk weer te releasen. Er staat al wat leuks gepland. Ongeveer over 2 à 3 weekjes. De datum precies kan ik nog niet vertellen. Maar ja, dus we zijn echt letterlijk op gas geven nu.
0: Oké, heel goed. Dus in ieder geval over 2, 3 weken komt er weer iets. Daar kan je nog niet zoveel over vertellen. Zijn er nog andere dingen op de planning waarbij je gewoon kan laten zien, ja jongens, het is gewoon Schijn, ik ben er gewoon nog steeds?
1: Ja, ik ben zeker bezig met een project, een album. Hopelijk kan ik hem dit jaar afronden, eind van dit jaar. En anders gewoon begin volgend jaar. Er zijn veel videoclips onderweg, dus
0: Oh, dat is leuk.
1: Veel in de koelkast.
0: Oké, veel in de koelkast. En dat mag allemaal naar buiten komen natuurlijk. Het mag allemaal gehoord worden. We gaan hier ook zo meteen luisteren naar het nummer Schijn. En eigenlijk wat ik altijd doe is, ik zeg, joh, kondig jij het lekker zelf aan? En dan start ik hem in.
1: Yes, RMB, featuring BF, Schijn.
2: Yo, man. Ze zeggen, bom is done.
3: Snap je, wat zeg je, man?
2: RMB, drop niet meer en zo. Is dat echt zo?

0: Ja, baby, het is schijn. Hey, ik vind het echt een lekkere tune, man. Ik kon gewoon niet stilzitten op die stoel hier.
1: Ja, wel een lekker, als zeg ik het zelf. Lekker zomerig. Ja,
0: tuurlijk. Ik vind dat je dat over je eigen dingen mag zeggen. Ook hetzelfde toch als je hebt gekookt en dan vragen mensen hoe is het. Zegt ze, ja, je mag niet zeggen of je eigen eten dat het lekker is. Ja, sorry, maar als ik kook is het lekker.
1: Ja, precies. Je moet er gewoon achter staan.
0: Juist, met je chest.
1: Juist.
0: Voor de mensen thuis die zoiets hebben van, hey man, ik voel dit ook. Waar kunnen ze jou checken?
1: Op de socials. RMB Mulu, Instagram, TikTok, Snapchat, op YouTube, Bom Entertainment. Check het.
0: Genoeg plekken. En het is gewoon ook heel simpel als je zegt van, oh, wacht even, dit is allemaal te lastig. Zoek gewoon schijn. Simpel. Easy as that. Nee.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Deze nacht is van mij, van Imbos. En dat is lekker Haagse muziek. Ja, en over Haagse muziek gesproken, ik heb een klein beetje een Haags uurtje. En want ik heb hier alweer de volgende artiest klaar zitten. En er zijn van die artiesten dat als je ze één keer hebt gezien, dat je ze overal gaat zien, omdat ze keihard aan het werk zijn. En het is niemand minder dan Jor. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, met mij gaat het supergoed. En met jou?
1: Ja, ook goed. Ja, je straalt ook helemaal.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, nou en Jor, wat ik dus zo tof vind van jou, ik heb je eigenlijk in een van de eerste weken dat ik hier in de ochtend zat, heb ik je in de studio mogen ontvangen. En toen zei je al, ja, nee, ik ga er nu voor, ik ga knallen. En eigenlijk sindsdien, dus dat is zeker de afgelopen 4 maanden, ik zie je overal.
2: Dankjewel. Ja, ik kan niet meer dan mijn best doen. En het begint aardig te lopen, dus ik ben trots op mezelf.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, want ik zie je op TikTok voorbij komen. Ik zie je op Instagram voorbij komen. Ik zie nu hier je Spotify ook, dat je onwijs veel luisteraars per maand hebt. Maar vertel eens even over TikTok, want daar gebeurt wat volgens mij.
2: Ja, TikTok gaat helemaal gek, man. Laatst heb ik mijn nieuwe liedje uitgebracht. En hij is nu al 350.000 keer bekeken. Dus ja, we zijn op gas geven. En ja, alleen maar mooi en liefde voor de mensen die, ja, die me checken, man.
1: Ja, netjes. Echt super hard. En ik vind het ook leuk, want elke keer als ik die video's of die snippets voorbij zie komen, dan zie ik ook dat je dingen opneemt in allerlei andere landen volgens mij. Want ja, het ziet er niet echt Nederlands uit.
2: Nee, klopt. Het is niet Nederland, maar het is ook niet heel ver. Ik heb een heel team achter me en die zoeken voor mij de juiste plekjes uit en zo. En ja, toevallig waren we toen in, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Hawaii of zo.
1: In welk land is dat?
2: Ja, volgens mij de Franse kant van België. Dus ja, volgens mij bij de Ardennen, maar het is supermooi hoor.
1: Ja, ik wou zeggen, het zag er echt goed uit. Ik zat er te denken van, hé, waar ben je nou precies? Maar ik dacht wel iets met Frankrijk. Nou ja, Belgische Ardennen, Frankrijk.
2: Ja, zeker. Ja, het was een toffe locatie. En we hebben veel mooie beelden geschoten. Dus voor de mensen die het willen bekijken, check even mijn TikTok. Dit is Jor. En ja, de clip staat ook online. Kunnen jullie ook allemaal bekijken. Dus ja, dat.
1: Ja, super nice. Ja, want je bent ook heel consistent momenteel. Je brengt echt tune naar tune uit.
2: Klopt.
1: Hoe heb je uiteindelijk dit werkelijkheid kunnen maken? Want ik weet van jou dat je, ja, wel eens, dan zag ik je in de scene, dan zag ik je even niet, dan zag ik je weer. Maar je zei tegen mij, nee, deze keer ga ik het echt doen.
2: Ja,
1: en je doet het. Hoe dan?
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik ben iemand die of voor alles gaat of voor niets gaat. Ik hou niet van half werk. Dus ja, ik vind dat ik me aan mijn woord heb moeten houden, zeg maar. Dus ja, nu ben ik gewoon fully aan het knallen. En beloont het zich uiteindelijk. En ja, consistent zijn is eigenlijk de key. Klinkt heel cliché, maar dat is echt zo, man.
1: Ja, het is inderdaad echt zo. En dat ervaar je nu ook volgens mij.
2: Ja, zeker. Heel erg ervaar ik dat. En ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is sowieso. Ja. Ja. We gaan zo meteen ook naar twee nummers luisteren. We gaan zo meteen eerst luisteren naar Lala. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, Lala is eigenlijk een heel fout liedje. Maar als je de clip bekijkt, et cetera, dan zie je dat er een beetje humor in zit. Gaat, ja, ik weet niet of ik het zo op de radio kan spitten, maar het is een beetje drugsverheerlijkend. Het is niet de intentie, zeg maar, om mensen aan de drugs te helpen of zo. Het is gewoon, ja, meer een grappig verhaal. En ja, dat eigenlijk.
1: Ja, moet ik dan een beetje denken aan bijvoorbeeld, vroeger had je dan Lil Kleine met Ronnie Flex met drank en drugs?
2: Ja, misschien zoiets, maar dan nog net iets netter, denk ik.
1: Oh, joh, dan kan het gewoon.
2: Oké, nou mooi.
1: Ja, ik denk, weet je wat, we gaan naar die tune luisteren. En daarna gaan wij natuurlijk nog even babbelen met elkaar. Is dat een goed idee?
2: Ja, dat vind ik gezellig.
1: Ja, nou, je weet volgens mij hoe het gaat.
2: Ja, ik wel. Jij ook nog?
1: Ik sowieso.
2: En dan gaan we maar luisteren.

0: Ja, lekkere tune, man.
1: Dankjewel. Ja, vind ik dus ook.
0: Ja, gelukkig maar. Ja, als ik dit zo hoor, die Lala, ja, ik doe me ook maar een beetje voor die Lala, nee hoor.
1: Nou, dat doen we niet aan, hè?
0: Nee, nee, heel goed, heel goed. Hey, Jor, wat mij ook is opgevallen van jou. Jij hebt natuurlijk lekker allemaal tatoeages.
1: Ja, zeker.
0: Maar je bent momenteel ook lekker bezig met volgens mij verder tatoeëren.
1: Ja, dat is... Zeg dat nou niet, joh.
0: Oh, mag dat niet?
1: Ja, ja, ja, ja, mag wel, hoor. Nee, ik heb inderdaad mijn keel getatoeëerd. En zo kan je vertellen, dat doet echt pijn, gek. Ik ging door de grond.
0: Oh, echt? Is dat de pijnlijkste plek die je tot nu toe hebt gehad?
1: Ja, zeker weten. Vooral die ogen. Ik heb een uil op mijn keel voor de mensen die nu aan het luisteren zijn. En die ogen moest hij dus inkleuren en dat deed pijn. Ik dacht echt dat ik door de grond ging. En we waren misschien een half uurtje bezig en ik zeg, bro, regel voor mij die tato-creme. Want ik red het niet meer. Maar ja, die kon hij niet regelen. Dus toen moest ik maar pijn lijden. Het was eigenlijk de bedoeling om 3 uurtjes bezig te zijn. En uiteindelijk waren we 6 uur bezig. Ik moest zoveel pauze nemen. Ja, echt een mietje, hè?
0: Ja, ja. Nou, ik wou echt zeggen, nee, je gaat toch niet die tato-creme gebruiken, dat je niks voelt, maar...
1: Ik wou het bijna doen, hè. Als ik het kon regelen, had ik het echt gedaan, gek.
0: Ja, want je hebt volgens mij ook op je handen, toch?
1: Ja, ik heb ook op mijn hand, maar die deed niet heel veel pijn. Alleen om mijn knokkel een beetje. Want ik was gevoelig.
0: Ik hoor zeggen, ik hoor heel vaak dat handen echt heel veel pijn doen. Ik heb het zelf niet aan mijn handen. Jullie horen het. Ja. Nee, het ziet er echt heel leuk uit. En heeft dat natuurlijk ook allemaal te maken met wie jij gewoon als artiest bent? Of heb je zoiets van, nee, maar dit is wel ook wel echt gewoon voor mij persoonlijk?
1: Ik doe het sowieso voor mezelf. Het maakt me eigenlijk niet uit wat de ander daarvan vindt en zo. Ik vind het zelf heel mooi. En daarom doe ik het eigenlijk. En ik merk ook dat het heel goed bijdraagt aan mijn imago. Als artiest zijnde, zeg maar. En dat eigenlijk.
0: Ja, letterlijk. En het is ook zo bij tatoeages, you hate it or you love it.
1: Toch?
0: Ja. En ik denk bij deze generatie past het perfect. We gaan zo meteen naar nog een nummer van jou luisteren. Dat heet Even Laten. Waar gaat het nummer over?
1: Ja, dat is eigenlijk de tune waar het allemaal mee begonnen is. Die pokoe gaat, of dat liedje gaat er eigenlijk over dat ik eigenlijk helemaal vol zit. En eigenlijk niet meer. Eigenlijk de tune waar het allemaal mee begonnen is. Die pokoe gaat, of dat liedje gaat er eigenlijk over dat ik eigenlijk helemaal vol zit en eigenlijk niet meer verder wilde gaan met muziek.

0: Maar wat jouw omslag zou zijn en welke kant dan ook op. Nou, ik ben blij dat in ieder geval de goede kant op is gegaan. Want
1: zeker.
0: Ja, het is eigenlijk in de cijfers terug te zien dat het gewoon hartstikke goed gaat.
1: Dank je wel. Ja, de cijfers liegen inderdaad niet, nee.
0: Nee, de cijfers liegen inderdaad niet.
1: Maar daar werken we ook heel hard voor.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, want ik denk dat heel veel mensen ook denken van... dat is iemand die maakt even een tune en dan heb je het gedaan. Maar er zit volgens mij veel meer werk in, hè?
1: Klopt, ja. Als wij een clip schieten of kijk, ik zit sowieso best wel vaak... Eigenlijk ben ik elke dag in de studio. Vorige keer hadden we het er ook over. Ik ben echt een muziekjunk. En dan zit ik echt vanaf in de ochtend 10 uur tot 4 uur 's nachts in de studio alleen maar liedjes te maken. Soms heb ik dagen dat er helemaal niks uitkomt en soms gaat het als een tierenlier, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: En ook als we clips hebben bijvoorbeeld, dan mensen denken dat het heel makkelijk is. En die clip duurt misschien 3 minuten of zo. Maar we zijn echt 7 uur, 8 uur volop aan het knallen, aan het klippen, aan het poseren. Weet ik dat wat allemaal. Dus ja, het is vergt heel veel tijd en energie.
0: Ja, en precies. En dan ben je er nog ineens. Want dan heb je het nummer en de clip. Maar dan moet je ook nog eens gaan denken aan de promotie ervan.
1: Klopt. Maar daar heb ik gelukkig een hele goede manager voor. Dus shout-out naar hem. Niels. Hij is echt een topper. Hij helpt me overal bij. En super vet, man.
0: Ja, ik ben gewoon hartstikke benieuwd nu ook naar Even Laten. Die gaan we nog even beluisteren. En daarna gaan we natuurlijk nog over hebben van wat er op de agenda staat. Want daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, is goed.
0: En waar mensen je kunnen vinden.
1: Oké, top. Nou, veel luisterplezier, mensen.
0: Daar komt hij, Even Laten.
2: Simon, you crazy. Kan je me even laten? Kan je me even laten? Laat me alleen, ik wil niet met je praten. Kan je me even laten?

0: Ja, man. Dit is gewoon die tune.
1: Ja, Chicken Bobble.
0: Ja, heerlijk nummer, even laten. En dat is dus waar we het eigenlijk aan het begin van het interview ook over hadden. Van ja, heel jouw proces, jouw pad met muziek. Ja. Dat leg je uit in dit nummer.
1: Ja, klopt, zeker. Dat, dit nummer, ja, dat beschrijft eigenlijk alles. Je hebt het al voor me ingevuld, dus ik heb eigenlijk weinig nog eraan toe te voegen, om eerlijk te zijn.
0: Ja, en wat ik eigenlijk nog wil weten is, staan er nog dingen op de agenda? Want ik vraag me af van, hoe gaat verder jouw zomer eruit zien? Want vandaag is de zomervakantie officieel begonnen. Heb je zomervakantie?

0: Ja, ik heb altijd vakantie.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik ben dinsdag ben ik jarig. Dus dan ga ik een lekker feestje vieren, denk ik. En voor de rest, qua muziek staat er heel veel op de planning. Er komt binnenkort een hele dikke tune aan, genaamd Pose. Ik kan nog niet vertellen wanneer. En daarna komt er een dikke, dikke, dikke EP aan. Dus jullie hebben veel, veel om naar te luisteren. We zijn veel onderweg natuurlijk om dat te realiseren. Shout-out naar Tony daarvoor. Want dat is mijn beste mattie. Hij gaat altijd overal mee naartoe. Dus man, jullie kunnen echt veel verwachten.
1: Ja, super nice. We houden jou sowieso in de gaten. En voor dinsdag alvast gefeliciteerd. En ga ervan genieten. Hoe oud word je?
0: Ja, wil ik niet zeggen hoor. 25, man. Super oud, gek.
1: Nee, doe met de opa. Ja, hartstikke jong. In ieder geval, ga er lekker van genieten. Had ik dit geweten, had ik ergens even een gefeliciteerd deuntje klaarstaan. Maar dat heb ik helaas niet. Maar ik ga zeggen, tot volgende keer, joh. Ik hoop je snel weer te ontvangen.
0: Is gelijk. Dat gaat zeker gebeuren.

0: Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Daar ben je weer.
1: Ja, de laatste dag en dan moet ik jou 6 weken gaan missen.
0: I know. Ja. Best wel anders.
1: Best wel lang, ja.
0: Ja, maar daarna vinden we het dan weer helemaal leuk ook om elkaar te zien, weet je wel.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat liedje van Claudia de Breij en Welen ook alweer? Mis je zo graag.
1: Ja.
0: Want wanneer ik je mis, weet ik weer hoe geweldig je bent, zoiets.
1: Ja.
0: Nou ja, kijk.
1: Ja,
0: zoiets. Ja. Dus ja, ik laat me graag missen.
1: Ja.
0: Nee, ik heb er echt wel zin in. Lekker op vakantie en ook lekker in Den Haag. Eens een keer een kast leegtrekken en opnieuw inrichten. En al dat soort dingen waar ik normaal gewoon geen tijd voor heb. En dat ga ik nu wel doen en ik ga weer lekker sporten. Want dat heb ik natuurlijk heel lang niet gedaan omdat die energie er niet was. En nou hoop ik dat als ik dan niet werk en wel sport, dat ik dan daar weer genoeg in zit. Dat als ik daar weer ga werken, dat ik nog steeds kan blijven sporten.
1: Ja, ik vind dat een hele goede insteek. Heerlijk.
0: Ja, precies. Ja. Dus dan gaan we de balans weer terugbrengen en worden we weer steeds sterker.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, en vandaag dus eigenlijk dus voor heel veel scholen is natuurlijk ook de laatste dag. De zomervakantie begint ook voor hun.
0: En mijn telefoon dacht ook, ik heb vakantie, ik kap ermee. Ik ben dus niet bereikbaar. Ik kan niet reageren op app. Ik kan de telefoon niet opnemen. Dus ik ga straks maar eventjes vanaf de computer een mailtje sturen naar Thuisfront. Ben niet bereikbaar. Bel papa.
1: Ja.
0: want die is wel bereikbaar, hopen we dan. Ik moet straks maar eventjes naar een winkel, denk ik. Even naar laten kijken.
1: Ja, is wel handig misschien.
0: Ja, en ik heb een uitzending, maar mijn eerste gast is ziek. Dus die is er niet. Dus ik dacht, weet je wat we doen? We zetten de lijnen open. Alleen, ik kan dus niet in de WhatsApp. Oh ja. Wat is dan ook weer het telefoonnummer van... Jij heel even voor? Ik pak het telefoon.
1: Ja, precies. Okay. Ja, dus de lijnen die gaan open. Dan kan jij dus een WhatsApp sturen naar Jessica.
2: Bellen.
1: Nee, we willen bellen. We gaan niet... Nee, inderdaad. Dus een WhatsApp moet jij niet sturen. Jij moet bellen
0: die
1: vandaag.
0: Die kan ik dus niet lezen. Dus we gaan bellen. Kijk, ik zet hier het telefoonnummer. Dat moet ik zo even plakken. 070-218-5354. En dat voor het vrijdagverzoek. Doe gewoon het hele eerste uur vrijdagverzoek. Het is een feestje, dus bel maar gewoon. En dan ga ik gezellig plaatjes draaien. We hebben wel ook nog Dakota op de koffie. En Maarten komt voor de laatste keer, want hij is geen directeur meer. Tenminste, misschien nu nog wel, maar hij gaat ermee stoppen. Dus dat is de laatste keer dat hij bij mij op de koffie komt in die functie.
1: Ja.
0: En ik heb natuurlijk wel ook de Dolomina. En ja, ik heb nog vraagtekens staan bij Sea Life, vraagteken. Ryan van Pathé, vraagteken. Ik weet het niet, het wordt een verrassingsuitzending. Want ze zullen me misschien wel appen. Maar mijn telefoon doet het niet.
1: Nee.
0: Dus ik weet het niet. Kom gewoon maar gewoon gezellig langs. Ik weet het verder ook niet.
1: Dat ze zijn welkom.
0: Ja, ze zijn welkom. En de radioapparatuur doet het vandaag wel. Dat is ook fijn. En we hebben ook een FNL11. En we zijn bij de N. Nielson voor vandaag, dacht ik.
1: Oh,
0: leuk.
1: Ja, leuk.
0: Sexy als ik dans, vind ik leuk. En Beauty and the Brains.
1: Ik vind Sexy als ik dans dan wel heel leuk. Ja, en dat doet me eigenlijk vooral denken aan heel veel kleine kindjes. Ja, die zijn nu niet meer klein. Maar destijds waren ze nog klein toen dat nummer echt een hit was.
0: Ze zingen. Ja.
1: Ja, en achter elkaar. En dat vonden ze echt fantastisch. En daarom denk ik nou...
0: Ja, ik vind het ook leuk. Ik vind dat hij leuke liedjes heeft. Ik vind dat hij weer opnieuw leuke liedjes moet maken. Want bijvoorbeeld Hotel Suite vond ik ook zo'n leuk liedje. En kom op Nielson.
1: Ja.
0: We missen je.
1: Precies, kom even terug.
0: Ja, met van die leuke liedjes in dezelfde lijn. Dus niet ineens heel diep gaan worden of zo. Met,
1: nee, gewoon lekker.
0: Hele moeilijke diepe gevoelens en
1: luchtig
0: depressies.
1: Allemaal.
0: Nee, gewoon leuke liedjes.
1: Juist, zo is dat. En vandaag dus in de FNL11 kan je me ook horen. Nou, ik ga jou in ieder geval heel erg missen de komende tijd.
0: Oh,
1: maar ik vind wel, je hebt het echt verdiend.
0: Dank
1: ik gun
0: je
1: het je. En het is ook lekker nodig.
0: Ja, precies. En dan zien we elkaar 31 augustus weer.
1: Ja, tot dan.
0: Tot dan, schat.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedendag, ik ben Barbara Huigen. De nieuwe Haagse coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA is gisteravond stevig onder vuur genomen tijdens het debat over het coalitieakkoord. Politiek verslaggever Lot van Bree over de grootste bezwaarpunten tijdens het debat.
5: Vooral rondom de bezuinigingen, bijvoorbeeld op zorg en de armoederegelingen. Ja, daar valt de oppositie over en daar vielen de oppositiepartijen de coalitiepartijen aan.
4: Zo kunnen minder bewoners in Den Haag straks gebruik maken van de ooievaarspas. Daarnaast wil de coalitie bij nieuwbouwprojecten inzetten op 25% huurwoningen, terwijl de landelijke norm op 30% ligt. En een derde zwaartepunt was de opvang van asielzoekers in het voormalig Haga ziekenhuis. Daar wil de coalitie mee stoppen. Er komen 7.000 tot 8.000 nieuwe huizen extra in de wijk Binkhorst, bovenop de 5.000 huizen die al in de planning staan. De gemeente heeft ingestemd met een nieuw gebiedsprogramma voor het voormalige industriegebied. Volgens de gemeente is de uitbreiding belangrijk om het woningtekort in de regio aan te pakken. De Binkhorst is door het Rijk aangewezen als een van de 24 zogeheten doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling, waar woningbouw versneld moet worden uitgevoerd. Met het gebiedsprogramma wil Den Haag de ontwikkeling van 4 nieuwe woonwijken in het gebied beter op elkaar afstemmen. Dan nog het weer. De rest van vanmiddag zijn er wolkenvelden. Af en toe laat de zon zich zien. En het is warm tegen de 26 graden. Met meestal matige noordoosten tot noordenwind. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt 16 graden. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
10: We trappen dit uur af met Alex Warren, Passenger. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. De laatste vandaag, voordat ik 6 weken zomerstop heb. Dus we gaan er een feestje van maken vandaag. We beginnen zometeen met Michelle van Sea Life. Sea Life die heeft een verbouwing ondergaan. Echt alle dieren waren eventjes elders ondergebracht. En ik ben afgelopen maandag, toen de heropening was, alweer te kijken. En het ziet er fantastisch uit. Dus we krijgen straks van Michelle te horen wat er allemaal nieuw is. En wat er oud is. Want de pinguïns, die zijn gewoon terug. De oude vertrouwde pinguïns. Dus als je daar bevriend mee was, dan kan je ze weer opkomen zoeken. En wat hebben we nog meer? Ja, ik heb het al gezegd. De lijnen gaan open. 070-218-5354. 070-218-5354. Dan kan je bellen als jij het vrijdagverzoek wil invullen. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De F na 11. We doen het artiest-ABC. We zijn aangekomen bij de letter N. Nielson staat op het programma voor vandaag. Sexy als ik dans. Dat is de eerste keus. En Beauty and the Brains. Dat is de tweede keus. En stemmen doe je op Instagram. @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op het favoriete nummer van vandaag voor jou. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En F na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En vandaag klinken ze super vrolijk. Zo.
0: Even na

0: Wie is er op de koffie bij Jessica?
1: Zo, dat was even hard. Wie is er op de koffie? Bij mij is op de koffie Michelle. En Michelle werkt bij Sea Life. Sea Life heeft een verbouwing achter de rug. Ik ben afgelopen maandag al bij de heropening geweest. En dat was ontzettend leuk. Goedemorgen, Michelle.
2: Goedemorgen.
1: Wat is jouw functie bij Sea Life?
2: Ik ben algemeen directeur.
1: Jij bent algemeen directeur? Kijk eens even, ik heb gewoon de grote vrouw haarzelf hier zitten. Gaaf. Sinds wanneer ben je dat?
2: Sinds maart 2024.
1: Kijk, 2024. Ja, dus dat is, nou, dat is ruim twee jaar.
2: Ja. Ja.
1: Leuk. En waarom moest het verbouwd worden?
2: Nou, Sea Life is inmiddels 33 jaar oud. Wij zijn op 3 juni 1993 officieel geopend.
1: Ja.
2: En het was tijd voor groot onderhoud. Dus wij hadden aan de buitenzijde hele grote houten spanten.
1: Ja, ja.
2: En we zitten natuurlijk aan zee. En de zoute zeelucht is niet heel bevorderlijk. Dus die hebben we allemaal moeten vervangen. En
1: dus het was ook echt onderhoud aan het gebouw?
2: Ja, we hebben echt onderhoud aan het gebouw gedaan. En toen hebben we gezegd, nou, als we daar toch mee bezig zijn, dan gaan we meteen ook de binnenkant van het gebouw goed onder handen nemen. En daarmee hebben we de bezoekerservaring hebben we verbeterd. Maar ook de life support techniek bijvoorbeeld van alle dieren. Ja. Alle tanks waar de dieren in zitten. Om zo ook het dierenwelzijn verder te verbeteren.
1: Ja, precies. Want waar zaten de punten waarvan je dacht van, nou, dat, ik kan niet wachten totdat ik dit onder handen kan nemen.
2: Nou, één daarvan was onze grote ocean tank. Dus dat is 180.000 liter.
1: Is dat dan de tunnel,
2: ja,
1: zeg maar?
2: Ja, inderdaad zit. Deze tank was nog in prima staat, maar de thematisering in de tank was wat verouderd. Yeah. En ja, ik kon niet wachten om deze tank leeg te laten lopen en helemaal opnieuw op te gaan bouwen. En dat hebben we dus ook onder andere gedaan.
1: En welk thema was het?
2: Ja, het was ook een ouder. Ja, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik ga het even heel eerlijk zeggen.
1: Het was gewoon niet zo inspirerend meer. Ja, gewoon Ctrl-Alt-Delete, ja, clean en opnieuw
2: en
1: beginnen.
2: We zijn opnieuw begonnen. Ja. Het is inmiddels 11 maanden geleden. Dus,
1: dus zo lang zijn jullie ook dicht geweest.
2: We zijn 11 maanden gesloten geweest. Op 1 september hebben wij de deuren dicht gedaan.
1: Wow. Ja. Ja, en dan, dus oké, dan gaan de deuren dicht.
2: Ja.
1: Maar er zit zoveel leven in dat pand. Dus dan moet je visje voor visje, garnaaltje voor garnaaltje,
2: ja,
1: moet je dat gaan onderbrengen. Is alles weg geweest? Of hebben jullie nog dingen verplaatst?
2: We hebben inderdaad alles is verplaatst. We zijn echt momenten helemaal leeg geweest. Dan zijn er echt geen dieren meer on-site geweest. Daar
1: gewoon helemaal van de hele boulevard af, zeg maar.
2: Van alles.
1: Ja.
2: En wij hebben daar maandenlang voor voorbereid.
1: Ja.
2: Om te zorgen dat elk dier een plekje kreeg elders. Tijdelijk of permanent. En dat is bijvoorbeeld andere locaties binnen Nederland. Maar ook binnen Europa zijn ze verplaatst. En een aantal dieren zijn weer teruggekomen. Maar een aantal dieren ook niet.
1: Nee, ja, precies. Omdat de verhuizing ook best wel heftig is voor zo'n dier. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, dan gaan we hem niet binnen het jaar nog een keer verhuizen. Nee. Dus dan ga je de markt op. Ik heb nog een rog. Ik heb nog twee schollen. Ik heb nog 36 garnalen.
2: Nou ja, zo om en nabij. Dat is. Wij hebben inderdaad de locaties uitgezocht waar deze naartoe konden. En daar hebben we inderdaad contact mee gezocht om te kijken, nou ja, dit zijn de dieren die wij hebben. Waar is nog behoefte aan? Waar zouden wij deze kwijt kunnen? En we hebben ook gezegd, we beginnen verder niet met verbouwen voordat elk dier een plekje heeft.
1: Ja.
2: En voordat ze weg zijn. En daar hebben we ons ook aan gehouden. Daar ben ik heel erg trots op hoe mijn team dat. Hoe we dat samen hebben gedaan.
1: Want waar zijn bijvoorbeeld de pinguïns geweest?
2: De pinguïns hebben een hele mooie vakantie gehad. We hebben een aantal pinguïns zijn tijdelijk ondergebracht in Porto, in Sea Life.
1: Ja.
2: En de anderen zaten aan de Belgische kust in Blankenbergen.
1: Oh, dus ze zijn gesplitst geweest?
2: Ja, zijn even gesplitst geweest. Ja.
1: En de otters?
2: De otters die hebben een nieuw huisje gekregen elders in Nederland. In Friesland zitten zij.
1: En daar is ook een dierentuin of zo?
2: Ja, daar is
1: een park.
2: Ja, een park, inderdaad. Een dierenpark. En die hebben onder andere otters. En die zijn daar naartoe gegaan. En het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Omdat ze wilden eigenlijk eerst alleen ons vrouwtje hebben. Ons mannetje en vrouwtje ging niet zo heel goed samen. Dus zij wilden alleen ons vrouwtje hebben. Ze hadden daar een koppeltje zitten. En het mannetje werd verliefd op ons vrouwtje.
1: Nee.
2: Ja, en toen hadden ze dus een alleen vrouwtje. En wij hadden ons mannetje nog. En dat is daar ook naartoe gegaan. En dat is ook een koppeltje geworden.
1: Die zijn ook verliefd geworden.
2: Goed.
1: Oh, wat een romantisch verhaal. Dus die blijven daar.
2: Dus die blijven daar ook. Wij hebben nu wel weer twee nieuwe otters. Twee broertjes. En die komen ook elders uit Nederland.
1: Ja. Nou, ik wil straks allemaal precies weten. Wat is er nieuw? En wat is er nog oud en vertrouwd? Welke dieren zijn wel teruggekomen en welke niet? Maar eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Vos klaarstaan met Alle dagen gaan voorbij.
0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM, 100% Haags.

0: Alle dagen gaan voorbij. Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was de band Vos.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Bij mij in de studio zit de directeur van het enige echte grote aquarium wat wij in Den Haag hebben op de boulevard. Michelle, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Het is je 13e werkdag op rij, zei je?
2: Ja.
0: Ja, zo'n verbouwing en dan een heropening. Dan heb je dus geen weekend.
2: Nou, dat komt er morgen aan, hoop ik.
0: Morgen heb je weekend.
2: Ja, ik hoop dat het is heel erg. Maar het is het allemaal waard. Als ik nu zie wat we hebben mogen neerzetten. Ik geniet van elke dag. Dus het fysiek voelt het als dag 13. Maar mentaal ben ik nog steeds dat ik denk... oh, konden we het maar nog een keer doen? Voorlopig gaat dat niet gebeuren. Maar
0: nee. Want het ziet er spik en span uit. Ik heb het maandag al even mogen zien. De route lijkt hetzelfde, klopt dat?
2: Ja, de route hebben we inderdaad ongewijzigd gehouden. Maar wat we wel hebben verbeterd is dus... ja, wat is er te zien? De thematisering, de informatie en de educatie wat wij verschaffen... hebben we aangepast. En er zijn ook een aantal ruimtes. Eén daarvan is compleet nieuw, dat is het See at Night.
0: Die zag ook wel heel aantrekkelijk uit. Met een beetje jelly aanvoelende koraalplantjes... die niet echt zijn, maar voor decoratie. En dan in felle kleuren.
2: Ja, wat we daar willen laten zien is wat er gebeurt als de nacht valt en het maanlicht gaat op zee schijnen.
0: Ja.
2: Dan hebben we bioluminescentie. Nou, dat in de volksmond noemen wij dat ook zeevonk. En dat hebben wij vaak ook op Scheveningen.
0: Ja, zeker.
2: Vooral na hele warme dagen. En dan laten we zien wat gebeurt er nou eigenlijk onder water als het donker wordt.
0: Ja.
2: En wat gaat er allemaal licht geven? En dat is veel meer dan je denkt. En dat is heel interessant.
0: Nou, als jij over praat, gaan je ogen ook licht geven. Ja. Dus je ziet gewoon de passie eruit stralen. Nou, als je binnenkomt, als eerste kom je een beetje bij de rog, hè?
2: Ja, in het Noordzeegedeelte.
0: Het Noordzeegedeelte.
2: Ja, dus daar laten we eigenlijk zien... wat vind je als je iets dieper dan het zwemgedeelte gaat... van de Noordzee en van het strand. Wat vind je daar nou onder water? En dat zijn roggen, dat zijn wat haaien, wat kleinere vissen. En die hebben wij inderdaad in de eerste hele grote aquarium. Dat is bijna 80.000 liter al.
0: Ja.
2: En die zwemmen daar rond. Platvissen zwemmen daar ook rond. En eigenlijk een heel leuk feitje over platvissen. Ik ga hem er meteen vertellen. Die worden rechtop geboren.
0: Nee, serieus?
2: Ja,
0: en vervolgens... Dus ze zwemmen eerst als een goudvis?
2: Ja.
0: En dan
2: gaan ze daarna op hun zij en hun ogen bewegen dan mee. Die verplaatsen.
0: Nou, wat
2: zodat
0: grappig.
2: Ze op de bodem van de zee kunnen leven.
0: En waarom worden die kleintjes dan niet zo geboren?
2: De kleintjes, omdat de natuur heeft dat zo bedacht.
0: Ja. Ze worden rechtop staande vis geboren. Met aan allebei de kanten een oog. En dan verschuift het oog eigenlijk naar één zijkant. De bovenkant wordt.
2: Wat de bovenkant wordt, zodat het op de bodem van de zee kan leven.
0: Nou, dat wist ik dus echt niet. Ja. Ik wist wel dat dat zo was gegaan. Maar ik dacht in de evolutie. Maar dat gebeurt bij iedere vis opnieuw weer.
2: Ja.
0: Grappig. Dat is een heel leuk feitje. Ja, wij stonden er een tijdje. En er was een van de werknemers die wist... Ja, die liep lekker met ons mee om de tank. En die vertelde van alles over het zeeleven. Dat was erg leuk. En toen kwam er ook een rog. En die ging echt kunstjes voor ons doen.
2: Nou, ze doen geen kunstjes, maar ze komen inderdaad wel...
0: Ja, maar het leek wel op zwaaien.
2: Ja.
0: En die neus boven water. Nou, toen vertelde de persoon die daar ook werkte... die vertelde van, ja, maar ze hebben een sensor waardoor ze jouw hartslag kunnen waarnemen. En ze weten dat jij hier staat. Dus ze komen gewoon even kijken, wie staat hier dan met die hartslag?
2: Wat staat er? Ja, wie wat eigenlijk staat daar?
0: Ja. Nou ja, en toen kwam die met zijn neusje omhoog. En een beetje spetteren, maar er staan spatborden, dus we werden niet nat. Ja. Maar dat was heel leuk. En dan loop je er omheen. En dan vervolgde de tunnel. We kwamen ook... piranha's tegen?
2: Dat klopt. In het Amazonia-gedeelte hebben wij piranha's. Die zijn nog wat kleiner, maar die gaan flink groeien.
0: Ja.
2: De komende maanden.
0: Ja, ja.
2: Maar dat blijven ook altijd hele interessante dieren. Ze zien er heel gevaarlijk uit. En,
0: het zijn ze ook.
2: Ja, er zijn ze ook. Maar vooral als er wat eten in komt. Ja, ik zou sowieso willen we liever niet dat onze bezoekers hun vingers in het water steken. Nee. Maar bij piranha's zou ik extra even oppassen.
0: Ja, gewoon nooit doen.
2: Nee.
0: Ik zei dat ook al tegen mijn kinderen. En die zei, ja, maar je kan ze dan toch gewoon van je aftrekken? Ja, nee.
2: Nee,
0: werkt niet
2: misschien,
0: zo.
2: Dat kan, maar misschien mis je dan wel een vingertje.
0: Ja. Nou, zijn al deze dus de eerste dieren waar we het nu allemaal over hebben gehad... zijn dit allemaal nieuwe dieren?
2: Een groot deel is nieuw. Een groot deel van de roggen is niet nieuw. Die hebben een tijdje in een dierenhotel, om het even heel plat en simpel te zeggen, gezeten. Die zijn daar fantastisch verzorgd. En die zijn ook gewoon weer teruggekomen. Dus die hebben tijdelijk even ondergebracht. Maar de piranha's, die zijn wat kleiner. Die zijn allemaal nieuw. Onze eigen grote piranha's, dat waren volwassen dieren. Die kolonie is naar Sea Life in Helsinki verplaatst.
0: Ah, kijk.
2: Ja.
0: En die gaan nu daar lekker verder wonen. En deze mogen hier weer groeien. En dan de pinguïns. Zijn die allemaal teruggekomen?
2: Ze zijn allemaal teruggekomen. Ja, dus die zijn allemaal sinds vorige week weer terug. Anderhalve week inmiddels.
0: Ja.
2: En die gaan hartstikke goed. Ze kwamen ook met gekakel binnen.
0: Oh,
2: en ze gingen meteen lekker zwemmen. En meteen weer de holletjes in. En ze
0: Want is
2: meteen
0: dat,
2: weer thuis.
0: Dat verblijf is ook helemaal nieuw gemaakt?
2: Nee, ze zitten nog in het huidige verblijf. We hebben natuurlijk wel alles eventjes netjes gemaakt. En schoongemaakt en opgeruimd. En likje verf hier en daar. De omheiningen hebben we allemaal aangepast. Maar het verblijf zelf is nog helemaal in stand.
0: Ja, dus zij kunnen. Oh ja, had ik dat bewaard. En,
2: bijna wel.
0: Zo lig ik altijd hier.
2: Meestal hebben we wel opgeruimd. Maar ja, ze gingen meteen weer lekker zwemmen. En dat is een heel goed teken. Dat ze zich meteen weer lekker thuis voelen.
0: Fijn. Wat zijn je toekomstdromen voor het park?
2: Nou, dat wij nog meer bezoekers mogen verwelkomen. Maar voornamelijk dat wij het stukje educatie en bewustwording nog meer kunnen overbrengen op onze bezoekers. En dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk. Dierenwelzijn staat bij ons ook heel erg hoog. Ja, en het is de bescherming van de natuur. En bij ons zien sommige bezoekers, en voornamelijk ook kinderen, pas voor het eerst een haai. En wij vinden het gewoon heel belangrijk dat ze ook leren waarom het zo belangrijk is dat we de natuur en de oceanen goed blijven beschermen om dit te kunnen behouden.
0: Precies, ja, dat is heel belangrijk. Heb je een favoriet dier uit het park?
2: Wat zeg je?
0: Heb je een favoriet dier?
2: Oh, dat is een beetje vragen aan moeder. Kiezen tussen favoriet kinderen.
0: I know. Maar toch, op een dag dat je niet zo... Nou, laten we zeggen, je hebt een slecht nieuwsgesprek gehad. Hè? En je denkt, ik heb troost nodig. Naar welk dier ga je?
2: Ik denk dat ik naar onze grote ocean tank loop. Dus naar de onderwatertunnel. En dan niet naar de tunnel, maar we hebben dan een stukje naar boven gehad. Hebben wij nog een heel groot raam. En ik zeg altijd, ik zou hier heel graag mijn bureau willen neerzetten.
0: Ja.
2: En dan kan ik gewoon even heerlijk zitten en kijken naar alle dieren die rondzwemmen. En dan komt de zebrahaai weer even langs. Of onze blacktips. Of iets. Ik word daar gewoon sowieso heel erg rustig van. Ja. En ik denk gewoon een rondje door de hele attractie.
0: Maar dat wat je daar zegt. Daar zitten. Ja. Dat is wel, je kan gewoon in die tunnel. Ik zou daar een bed neer willen zetten.
2: Nou ja, als het even kon.
0: En dan gewoon gaan liggen op je rug. En dan naar boven kijken. Ja. Dat is toch fantastisch.
2: Ja, het is prachtig om dat te zien.
0: Je hebt een heerlijke werkplek.
2: Absoluut.
0: En fijn dat het weer zo mooi is en dat het weer open is en dat iedereen het kan bezoeken. Staat er nog iets op de planning, iets nieuws? Is er een actie vanwege de heropening?
2: Nee, momenteel niet, nee. Het is nu inderdaad lekker open, kom het zien.
0: Ja.
2: Want we hebben eigenlijk alles van voor naar achter, van boven beneden verbouwd. En we nodigen iedereen van harte uit om weer langs te komen.
0: Geweldig, dankjewel. Ik wens jullie een hele mooie, drukke zomer.
2: Dankjewel.
3: Den Haag FM 92.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: David Guetta en Sia, Beautiful People. En voor je Rita Ora met Your Song.
1: Het Vrijdagverzoek.
0: Het Vrijdagverzoek, ja, waarop jij mag bepalen wat er gedraaid gaat worden. 070-218-5354. Ik heb de lijnen opengezet. Ik vind het erg rustig, mensen. Heb ik jullie nu zo goed getraind met het appen dat jullie niet meer gaan bellen? Maar ja, mijn telefoon doet het niet, dus ik kan de app niet openen. Dus wil jij een verzoekje aanvragen? 070-218-5354. Even opbellen. Gewoon, weet je wel, met je stem. Dan neem ik op en dan mag jij een plaatje aanvragen. Nu even een verzoekje van mezelf. Shakira en Burna Boy, Die Die.

Lily Wood, The Prick and Robin, Prayer in C. Dat is de titel en dat zijn de artiesten. En wil jij nog een verzoekje aanvragen, dan heb je nog een klein kwartiertje daar de tijd voor. 070 218 5355.

Nou, er is wel een berichtje binnengekomen via de mail. Want ja, mijn telefoon doet het niet. En die hebben een nummer aangevraagd van Teddy Swims. Ik heb hem er even bij gepakt. En dat is Edward. Edward heeft een nummer aangevraagd van Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ik verwacht dat het een sneer op de werkvloer is. Maar dat staat er niet bij. Wel dat, dat hij het nodig heeft nu op kantoor. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Speciaal voor jou, Edward. Komt-ie.

0: Adopt, don't shop.
1: Nee, het is geen maandag. Je zit niet in de war te zijn. En ik ook niet, voor wat dat betreft. Ik wil alleen heel eventjes vertellen dat deze zomer... ik natuurlijk 6 weken vrij ben en Chicky dan op mijn plek zet. En het programma natuurlijk een beetje anders is dan zeg maar de rest van het jaar. Want ja, en Chicky is hier. Maar ook een heleboel rubrieken die hebben zomerstop. Maar de Adopt, don't shop niet. Die gaat iedere maandag gewoon door. Omdat er juist in de zomer meer dan de rest van het jaar nog de huisdieren aandacht nodig hebben. Aandacht van ons allemaal. Heb je een huisdier, wees er goed voor. Zorg dat er een lief iemand is die voor je huisdier zorgt terwijl jij op vakantie bent. En dat het ook goed gebeurt. En dat ze voldoende eten, drinken en een geschoon hok en beweging krijgen. Anders is het echt zo zielig. En ook toch altijd weer hoor je dat er veel huisdieren gedumpt worden... omdat mensen op vakantie gaan en niet weten wat je ermee moet doen. Nou, dat vinden ze bij de opvangcentra natuurlijk verschrikkelijk. Er zijn boerderijen waar je je knaagdieren bijvoorbeeld kan laten verblijven. Die gaan dan ook op vakantie, worden gewoon lekker verzorgd daar. Dus daar betaal je een kleine bijdrage voor. Maar informeer daar eens naar als je niemand hebt om voor je huisdier te zorgen. En anders kan je altijd bellen met een van de 3 opvanglocaties waar wij mee samenwerken voor de rubriek Adopt Don't Shop. En dat is natuurlijk het Knagertje, Stichting Haags Dierencentrum, oftewel het asiel. En we hebben natuurlijk ook nog de dierenambulance. Die hebben ook een opvang. Daarnaast voor wilde dieren hebben we vogelopvang De Wulp. Je kan altijd terecht als je vragen hebt of hulp nodig hebt voor de zorg van je dier. Je hoeft dat niet alleen te doen en alsjeblieft geen dieren dumpen. Iedere maandag blijft de rubriek Adopt Don't Shop gewoon lekker doorgaan. Ook bij Chicky. Dus luister lekker. En misschien ga jij deze zomer wel jouw nieuwe vriendje adopteren. Dit is Jennifer Lopez met Ain't It Funny. Daarna hoor je het nieuws van 11 uur en dan ben ik er weer.
2: Tot zo.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. De nieuwe coalitie van Hart voor Den Haag met VVD, DENK en het CDA kan aan de slag. Gisteravond zijn de 10 wethouders namens de 4 Haagse partijen benoemd. Richard de Mos is weer wethouder namens Hart voor Den Haag. 7 jaar geleden trad hij gedwongen af vanwege een corruptiezaak. Ook Henk Harms is nu wethouder voor die partij. Hij kreeg tijdens de stemming in de gemeenteraad een nipte meerderheid. Bijna de hele oppositie stemde tegen Harms, die een aantal jaren geleden vertrok als topambtenaar van een integriteitsonderzoek. De gemeente heeft eindelijk een mogelijke locatie gevonden voor het eerste knarrelhof van Den Haag. Tarwekamp in Mariahoeve. Wethouder Engberts beloofde eerder dat er voor eind 2025 al een plek zou komen. Met deze locatie komt hij die belofte nu alsnog na. Het knarrelhof is een grote wens van bewoners in de stad. Inmiddels staan zo'n 800 Hagenaars op de wachtlijst. Op zo'n knarrelhof woont een groep ouderen samen rondom een kleine binnentuin. Het weer, wolkenvelden, maar ook ruimte voor de zon vandaag. Vooral vanmiddag en aan het einde van de middag is er zon. En vanavond lijken er ook wat meer opklaringen te komen. Bij een noordwestelijke wind, meestal matig, wordt het een graad of 22. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
4: 100% Haags. Dit tweede uur wordt afgetrapt door Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze vrijdag 17 augustus. Ja, nee, niet augustus, juli. Ik ben al met mijn hoofd een beetje bij de vakantie. Want straks om 12 uur, dan sluit ik hier de computer af en dan ben ik 6 weken vrij. Ik heb net mijn auto reply ingevuld. Dus als mensen me mailen, dan krijgen ze de gegevens van Chicky die hier dan 6 weken zit. En Maarten, daar nemen we dan ook afscheid van. Maarten is directeur van Theater Dakota. Maar daar gaat hij mee stoppen, in die functie. Dus we gaan eventjes een beetje terugblikken op zijn tijd daar. En vooruitblikken met wat er allemaal komen gaat. En wat nog meer, we hebben natuurlijk ook de Dolomina's. Maar eerst is het tijd voor...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. In het artiesten ABC hebben we inmiddels vandaag de letter N. Eigenlijk al de hele week. Wie hebben we allemaal gehad? Nio hebben we gehad. Natalie in Brooklyn. Nelly Furtado. Nothing But Thieves. En vandaag was de beurt aan Nielson. Je kon kiezen uit Sexy Als Ik Dans en Beauty and the Brains. Nou moet ik zeggen dat ik altijd wel vrolijk word van de liedjes van Nielson. Ik kan daar veel ook gedeeltelijk meezingen. En het zou leuk zijn als Nielson eens een beetje nieuwe leuke liedjes gaat uitbrengen. Een beetje in hetzelfde genre. Dat zou ik leuk vinden. Anyhow, jullie hebben gestemd en de winnaar is bekend. Als je de tekst kent, zing dan lekker mee.
2: Oeh, oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Ja, als je toch de Chainsmokers heet en dan zingt We're Never Getting Older. Het is niet een heel hoopvol nummer. Closer van de Chainsmokers featuring Halsey. En daarvoor hoorde je de winnaar van de FNA11, Nielsen, met Sexy Als Ik Dans.
1: Even koffieleuten.
0: En ik heb een lekker bakkie gezet voor Maarten. Maarten, de directeur van Theater Dakota. Maar nog maar een paar dagen,
2: ja,
0: Maarten.
2: Nog maar een paar dagen.
0: En dan ga jij
2: voorbij
0: afscheid nemen bij Dakota. Wat je daarna gaat doen, dat wil ik straks horen. Eerst wil ik toch wel eventjes een beetje terugblikken ook op jouw tijd bij Dakota. Want ja, hoe lang heb je daar gezeten?
2: Bijna 10 jaar.
0: 10 jaar bijna.
2: Ja, ja.
0: En wat is er nou als je terugdenkt... Nou ja, wat is jouw footprint bij Dakota geweest?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Footprint. Nou, toen ik binnenkwam bij Dakota was het wel echt een theater in de zaal. Daar werden mooie voorstellingen geprogrammeerd. Daar kwam toch heel veel publiek uit het centrum naar Dakota om voor weinig geld een mooie voorstelling te zien. En ik denk dat Theater Dakota op dit moment een plek is waar echt de wijk over de vloer komt. Wij zijn veel meer in de wijk te zien ook. We hebben gratis festivals voor de wijk. Ja, ik denk dat ik de afgelopen 10 jaar heel hard eraan heb gewerkt met mijn team om veel meer... Ja, de bewoners van Eskamp gebruik te laten maken. Van
0: meer te integreren met de buren.
2: Ja, ja, zeker. En vragen aan hen, wat willen jullie zien? Wat wil je horen? Wat wil je bekijken? Wat vind je leuk? En dan gaan we kijken of we daar programma mee kunnen maken.
0: Ja.
2: Niet vanuit de andere kant van, goh, wat voor mooi aanbod is er? Dat zetten we er neer en we hopen dat er iemand op afkomt.
0: Nee, ja. Ik snap het. En dat is wel heel mooi. Dat is dan jouw cadeau die je achterlaat.
2: Ja.
0: Nou. Ja.
2: Zo zou je het kunnen zien.
0: Ja, voor de wijk.
2: En vanavond is er echt nog een cadeautje. Vanavond en morgen hebben we nog het Ook van Jou festival.
0: Oh ja, ja.
2: En gaat dus op het plein voor Dakota. Lekker muziek, eten, dansje doen. Workshops voor kinderen, voor volwassenen. Vandaag en morgen dus.
0: Vandaag en morgen. Morgen overdag en avond?
2: Ja, het begint morgen om 5 uur. En loopt tot 10 uur 's avonds door.
0: Ja, zo superleuk. En dat was vorig jaar ook, hè?
2: Ja.
0: En toen was het echt ook een succes. Gewoon met elkaar, met je buren. Gewoon die zomervakantie inleiden.
2: Ja, echt zo een dansje maken voor de zomervakantie.
0: Ja, hier.
2: Het werk erop zit en de school zit erop. En de zomer lonkt.
0: Ja, en nu is het lekker genieten van vrij zijn en weer opladen voor het nieuwe seizoen in september pas. Jij hebt ook de krant bij je.
2: Ja, ik heb de krant
0: Welke
2: bij me.
0: Welke krant heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb de Dakota's cultuurkrant bij me. Die is weer vers van de pers. Daar zijn alle voorstellingen in van september tot en met december. We hebben altijd een half jaar krant.
0: En jij hebt meegeholpen aan deze programmering natuurlijk nog.
2: Ja, ik heb daar wel aan meegeholpen.
0: Dat
2: programmateam.
0: Ja.
2: En alles, maar we hebben inderdaad, dit is mijn laatste. Het is het laatste keer het voorwoord wat ik mocht schrijven.
0: Ah, ja.
2: En echt, als ik hem doorblader ook weer, denk ik... Ha, waarom ga ik nou weg? Want er zijn zoveel mooie dingen die we hebben geprogrammeerd... en die er staan. En
0: is er nog iets waarvan je zegt... nou, maar daarvoor kom ik nog even terug gewoon als publiek?
2: Ik had wel... Even zien, ik heb één ding wat ik heel leuk vind. Ik kom uit Rotterdam zelf. En ik heb veel met Marlijn Meijers ook samengewerkt. Zij is een muzikant. En zij heeft een heel prachtig programma. Dat heet De Vrienden van Jan hebben een rotavond.
0: Oh.
2: En dat is een ode aan Jan Rot.
0: Oh.
2: Dat is een hele goede vriend van haar.
0: Ja, ja, ja.
2: Zij heeft met Jan en Ann hebben veel opgetreden met elkaar. Een liedjesprogramma met... zij speelt allemaal liedjes die Jan Rot heeft geschreven. Waanzinnig mooi. Ik heb het ook al gezien. Het is een waanzinnig mooi programma. Dat is op 6 december speelt dat. En zelf zou ik ook nog wel echt terugkomen voor... de voorstelling Rum en Coca-Cola.
0: Ja.
2: En dat is ook een muziekprogramma van Iseline Kalister. En zij heeft een programma gemaakt over... zij komt uit de Caribbean en dacht van... hoe is eigenlijk daar die tijd in de Tweede Wereldoorlog geweest?
0: Ja.
2: En daar heeft zij een liedjesprogramma over gemaakt. Eigenlijk over de plek waar zij vandaan komt. Hoe de Tweede Wereldoorlog daar is geweest. Dus,
0: ik zou het ook niet weten.
2: Nee, nou, kom kijken op 28 november.
0: 28 november in Dakota.
2: In Dakota.
0: En daar komt Maarten gewoon voor terug.
2: Ja hoor, daar komt...
0: Waar die van terugkomt, dat gaan we zo horen. Want ik wil natuurlijk ook wel even weten wat zijn toekomstplannen zijn. En wat er te wachten staat na de zomervakantie voor hem. Maar eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb direct klaarstaan met Woon
3: Don't Fall.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. Dit was natuurlijk Direct met Won't Fall.
1: Haags bakkie, ga je doen dan?
0: Ja, Maarten, wat ga je doen dan? Wat ga jij nou doen? Want je stopt als directeur bij Theater Dakota. Maar wat ga je met al je tijd doen?
2: Wat ga ik met al mijn tijd doen? Ik ga al mijn tijd overhevelen naar Rotterdam. Sorry, mensen in Den Haag.
0: Geef niet.
2: Sorry. Ik ga eigenlijk dezelfde functie doen, maar dan van Theater Zuidplein.
0: Ja.
2: En Theater Zuidplein is het theater van Rotterdam-Zuid.
0: Ja.
2: En een beetje met dezelfde missie en visie als Dakota. Het is een slagje groter. Dus het heeft,
0: maar het moet ook meer integreren met de buren?
2: Nou, daar zijn zij wel al heel erg mee bezig ook. Zij zijn echt het theater in Nederland wat daar wel echt een jaar of 20 geleden echt heel erg mee begonnen is. Dus zij zijn al heel ver. Alleen zij zijn 5 jaar geleden verhuisd naar een nieuw pand. Ze hadden echt een heel leuk, lief... Nou, het was niet heel klein, maar het was een lief pand. Er is een heel groot, wat hoekig, vierkant pand voor teruggekomen. En dat moet nog een beetje gezellig worden, zeg maar. Dus,
0: en daar hebben ze jou voor gevraagd.
2: Daar hebben ze mij uiteindelijk nou niet voor gevraagd, hoor.
0: Dat heb jij voor gesolliciteerd? Hebben ze jou
2: heel
0: gekozen?
2: Hard voor moeten werken. Hebben ze voor mij
0: gekozen. En dan mag jij gezellig maken.
2: Ja. Ja, en, maar het is al wel heel gezellig. Maar daar mag... ik denk dat het ook daar gewoon nog meer de wijken in... Ik denk ook dat het daar heel erg in het gebouw gebeurt veel. Ik moet nog veel gaan ontdekken ook.
0: Ja, natuurlijk. Dus, wanneer begin je?
2: 1 september. Dus ik ben nog even een maandje even lekker helemaal vrij.
0: Oh ja, lekker.
2: Dan ga ik daar lekker beginnen. Ga ik al mijn kennis dat ik hier in Den Haag heb opgedaan... ga ik weer in Rotterdam doorgeven.
0: Ja, en dan ga je al die Haagse artiesten die je hier hebt leren kennen... en theaters. En zo, ga je allemaal in Rotterdam wegzetten natuurlijk.
2: Natuurlijk,
0: ja, hoor.
2: Natuurlijk.
0: Dus je had het Rotterdamse naar Den Haag gehaald... maar dadelijk praten ze weer allemaal plat Haags daar bij jou in Rotterdam.
2: Zeker.
0: Wat ga je het meest missen aan Den Haag? Aan Dakota?
2: Nou, ik werk ook nu al 2 dagen per week in Rotterdam. En ik vind in Rotterdam het heerlijk dat de mentaliteit is niet lullen, maar poetsen.
0: Ja.
2: Maar stiekem is het Haagse dat je toch ook wel heel veel zit te praten en te lullen... is toch ook wel leuk. Gewoon lekker een beetje er 10.000 keer over praten. Dat is ook soms heel fijn.
0: Ja.
2: Dus daar de middenweg in. Maar dat ga ik wel missen. Ik ga de mensen van Dakota heel erg missen. Ik ga de wijk. Ik vind de wijk echt... Het zijn zulke schatten daar in Zuidwest en in heel Eskamp. Iedereen heeft zo'n hart voor die wijk.
0: Ja.
2: En het is zo... wat zo... Wonderlijk is dat er zoveel mensen met een heel groot hart voor die wijk wonen. En tegelijkertijd toch ook nog wel heel veel spanningen zijn. En dat bij elkaar brengen door kunst en cultuur, dat ga ik hier wel missen.
0: Ja.
2: Dat heb ik wel heel, heel bijzonder gevonden. En soms mensen bij elkaar brengen dat je denkt, oh, dat is echt water en vuur. En je doet een project met elkaar en ze gaan door een deur met elkaar.
0: Ja.
2: Ze hebben ook niet elkaar zienswijze overgenomen, maar ze kunnen wel
0: accepteren dat de ander anders is.
2: Denkt. Ja. Ja. En dat vind ik heel mooi dat we dat hier doen. En
0: ja.
2: Dat ga ik wel missen.
0: Snap ik. Is er al een opvolger voor jou?
2: Nog niet. We zitten in de laatste fase. Ik heb me daar zelf niet mee bezig gehouden. Maar mijn raad van toezicht zit in de laatste fase van de selectie.
0: En heb jij de laatste woorden voor haar of hem?
2: Ik zou zeggen van... luister vooral in het begin heel goed naar de mensen die bij Dakota werken. Die bij Dakota komen. Laat het op je inwerken. Kijk goed wat er nodig is. En ga dan pas je eigen stempel erop willen drukken.
0: Ja.
2: De wijk en de mensen in Dakota weten al zoveel. Dus laat daar de kracht van uitgaan.
0: Geweldig. Maarten, het gaat je goed.
2: Dank je wel.
0: Heel erg bedankt voor alle keren dat je hier was. Want het was altijd fijn en gezellig.
2: Zeker.
0: En zet hem op in Rotterdam.
2: Yes, dank je wel. En blijf Dakota lekker uitnodigen.
0: Zeker, ze zijn welkom. Dus gewoon je collega's, die gaan we gewoon doorplannen voor september.
2: Yes,
0: tuurlijk.
2: Helemaal goed.
0: Dank je wel.
2: Doeg.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en dat 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Damiano David and Tila and Nile Rot. Talk to me in the Far Ray. Where's my husband? I don't care.
1: Iedere week maken we in Haagse Bakkie met Jessica Mendels tijd voor
2: de Haagse Dolle Mina's.
0: Oh nee, ik heb zelf een hele lieve man natuurlijk. Maar we moeten het allemaal niet belangrijker maken dan dat het is hier in de uitzending natuurlijk. Ideke, goedemorgen. Oh, ik word ook steeds recalcitranter.
3: Ja. Ik werk eens aan je.
0: Ja, dat is het wegvallen van... hoe zei mijn zus? Nou, ze stuurde me zo'n leuke zo'n doorstuurpost. Vrouwen die in de pre-overgang zitten, die worden niet bitchy. Het emmertje van dingen weglachen en pikken is gewoon vol.
3: Oh ja.
0: Nou ja, precies. Het is wel verhelderend hoor. Als je gewoon zegt wat je denkt.
3: Ja.
0: En wat je vindt.
3: Moet ook kunnen. Eigenlijk.
0: Ja. Als het nodig is, kijk, je hoeft niet onnodig...
3: Nee, niet kwetsend.
0: Nee, ik vind jouw schoenen stom en... Nee, maar gewoon...
3: Je hoeft ook niet altijd vriendelijk lachend in alles.
0: Precies. Je hoeft ook niet alles mooier te maken dan het is. Soms is iets gewoon lelijk.
3: Lelijk.
0: Dolle Mina. Ja, we gaan... voor mij is het de laatste voordat we... voordat ik 6 weken vrij ben. Maar we doen gelijk voor jullie ook even zomerstop, hè?
3: Ja, we gaan gewoon even lekker met je mee.
0: Ja, precies. Even mee op vakantie. Nou, de Dolle Mina is natuurlijk gewoon altijd bij mij. Want dat is iets wat in je zit, hè?
3: Ja, en zeker. En als je collega een keer iets heeft en ze wil ons bellen, kan dat natuurlijk. Als wij een keer toch iets hebben tijdens de zomer, dan zullen we ook opbellen. Maar voor de tussentijd even Dolle Mina Den Haag in de gaten houden. Als je op de hoogte wil zijn van acties in de zomer of van de borrel. We hebben er in ieder geval 21 augustus.
0: Kijk.
3: Dat is een fietstocht. De nacht is ook van ons, net als vorig jaar.
0: Ja.
3: Dus die kan je alvast in je agenda schrijven. Die staat trouwens nog niet op onze Instagram, maar zodra er meer over bekend is, komt het daarop.
0: Ja, precies. Nou, dus dat is goed. 21 augustus kan je alvast eventjes in je telefoon zetten, in je agenda zetten. En dan erbij noteren dat je ook even op Instagram kijkt voor de locatie.
3: Zeker.
0: We gaan het even hebben over onze wethouder Marielle Favier. Ze is het niet meer. Ze is geen wethouder meer.
3: Nee, dus we willen haar ook even bedanken hier op de radio.
0: Ja.
3: Want Marielle heeft ons, toen we eigenlijk zo'n beetje begonnen, gelijk gecontacteerd om structureel met ons in gesprek te zijn. Dus we zaten er ongeveer elke maand al even aan tafel. En dan mochten wij thema's agenderen.
0: Ja.
3: Als een soort van klankbordgroep mochten wij Dolle Mina onderwerpen op tafel brengen. Dus we willen haar ook wel bedanken dat we daar zo
0: dus
3: wel
0: elke week
3: waren.
0: Zaten jullie met haar?
3: Nou, niet elke week. Ik denk elke maand. Ongeveer.
0: Elke maand zat je met haar. En waar deden jullie dat?
3: Op het stadhuis.
0: Ja, gewoon hierachter in het stadhuis.
3: Ik heb gehoord dat ze een heel mooi gezellig kantoor heeft met mooie kunst aan de muur.
0: Oh, jij zat er zelf niet dan?
3: Nee, ja, we zijn natuurlijk met een hele hoop.
0: I know.
3: Ook om en om. We hebben ook al eens onze jongste Mina's van 15 gestuurd om ons te vertellen over wat meisjes in de stad meemaken.
0: Ja, precies. Dat is heel goed. En we hopen natuurlijk dat de opvolger van deze portefeuille, dat dat ook een fijn mens gaat zijn.
3: Ja. We zagen wel helaas bij de nieuwe coalitie dat er geen wethouder is met echt het woordje inclusie in de titel.
0: Oh nee.
3: Maar dat zegt natuurlijk niks.
0: Okay.
3: Dus wij roepen met hoop natuurlijk wel op dat een wethouder die zegt, nou, het staat niet in mijn titel, maar ik heb er toch wel echt verantwoordelijkheid voor, dat die het leuk vindt om met ons in gesprek te blijven.
0: Ja, dat zou fijn zijn. Hoeveel vrouwen zitten er nu in het college?
3: Oeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Nee, ik was ook eventjes zomaar aan het toppen, want ik weet het ook niet. Ik kijk gewoon eventjes naar de redactie. Misschien weten zij het wel, hoeveel vrouwelijke wethouders we hebben in de nieuwe raad. Nou, misschien wordt het even geteld.
3: We willen ook wel in gesprek met een man, hoor. Als
0: nee, natuurlijk.
3: Tuurlijk,
0: maar wij zijn natuurlijk altijd zo van de stem op een vrouw.
3: Ja.
0: Weten jullie het toevallig? Minder. Minder dan eerst. Minder vrouwen. Oh, we gaan het even opzoeken.
3: Helaas.
0: Komen we op terug.
3: Maar er staat, ook al komt het niet expliciet in hun programma voor en niet expliciet in die titel. Ze noemen wel in het coalitieakkoord dat Den Haag veel verschillende achtergronden heeft, veel verschillende overtuigingen en dat ontmoeting en verbondenheid belangrijk is.
0: Okay, ja.
3: Daar putten wij wel hoop uit dat we aan tafel kunnen blijven. En ook niet alleen de wethouder, ook als de burgemeester zegt, oh, die standpunten van de Dolle Mina's,
0: ja,
3: daar kan ik me achter scharen. Die mag ook zeker met ons in gesprek.
0: Ja, precies. Dus het is een oproep aan gewoon politiek Den Haag.
3: Ja.
0: De wethouders, of de Dolle Mina, hebben iedere maand met wethouder Marielle Favier gezeten. En die zoeken nu een nieuwe bondgenoot.
3: Ja.
0: Ja, zo is het.
3: Lijkt goed om in gesprek te blijven, toch?
0: Dat denk ik ook. Ik zie je hier. Ik heb het volgens mij voor me. 2 vrouwen. Van dus dan, even kijken, we hebben een burgemeester. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 poppetjes. Twee vrouwen.
3: Ja, dat is
0: wel weinig.
3: Ja.
0: Ja, dat is wel weinig. Wethouder Lotte van Bas de Batenburg en wethouder Mariette van Leeuwen.
3: Ja.
0: Ja. Nee, te weinig. We willen meer vrouwen. Helaas. Maar goed, het zijn wel twee vrouwen. En die mannen... als man kan je ook gewoon feminist zijn. Dus nodig de Dolomina uit.
3: Als jij daar verantwoordelijkheid voor voelt... dan kunnen we het er nog net zo goed over hebben.
0: Zo is het. En dan was er nog één dingetje.
3: Ja, er is in het nieuws geweest. Programma tegen eindeloos emoties herkauwen... wordt ook op basisschool getest. En er is dus uit onderzoek gekomen... er zijn 43% van de meisjes geven aan... dat ze emotionele problemen ervaren.
0: Ja.
3: Sinds de afgelopen 20 jaar... voor meisjes ook zelfdoding verdubbeld. Dus er gaat wel wat mis.
0: Ja.
3: En een van de dingen die meisjes... En het is ook echt gekeken naar het verschil in gedrag. Meisjes praten natuurlijk, dat is heel positief gedrag. Ja. Hebben goede vriendschappen en praten heel veel met vriendinnen. Dus dat is in principe heel positief. Maar wat we wel de neiging hebben, is co-rumineren. En dat is dus herkauwen van een probleem, maar zonder tot een oplossing te komen.
0: Ja, ja.
3: Dus het is, je bent wel even opgelucht dat je dit kwijt bent, maar er is ook geen oplossing. Dus dat kan soms wel... problematisch zijn, want dan ook als de ander dan je bevestigt in ja, het is ook, er zijn ook wel zorgen en het is ook vervelend dat je dan daar misschien een beetje in blijft hangen.
0: Ja, ja.
3: Dus er is een programma ontwikkeld om met mindfulness tussen vriendinnen duo's eerst eventjes te aarden voordat je het erover hebt en dat je het dus nog steeds erover kan hebben, maar op net een andere manier waardoor het minder stressvol blijft.
0: Precies, dus dat eigenlijk dat je toch meer op naar een oplossing toe gaat.
3: Ja, ja of in ieder geval een manier vindt dat je het erover kan hebben zonder dat het herhalen en het groter maken van het probleem wordt.
0: Ja. En dat is dus iets wat we meisjes moeten leren?
3: Het is in ieder geval wat ik er zelf heel positief aan vind is... er is dus onderzoek gedaan.
0: Ze
3: hebben gezien dat meisjes meer kampen met negatieve emoties dan eerder. Dat dat groeit. Ze hebben ook gezien dat dat bij meisjes een andere oorzaak heeft dan bij jongens. Dus ik vind het heel positief dat er echt een specifiek programma voor meisjes is.
0: Ja, dat
3: doe ik zelf ook met Girl Code. Wordt ook wel eens gezegd, oh dan focus je maar op één kant. Dat kan toch niet, dat is niet inclusief. Maar ik denk dat het juist niet inclusief zou zijn als je er... Als je ziet dat er twee duidelijke verschillen
0: zijn en dat je dat niet erkent.
3: Nee, dat je een soort one fits all gaat maken.
0: Ja, heb ik al hekel aan bij kleren. Laat staan bij psychologie.
3: Maar het is natuurlijk wel zo. Dus wij juichen het helemaal toe. En we zien daar ook helemaal geen foute bedoelingen in. Maar we hebben wel zoiets van, laten we wel blijven kijken naar wat er dan ook bij jongens misschien wel.
0: Ja.
3: Dan aan de andere kant verkeerd gaat. En dat is misschien wel juist niet erover praten.
0: Dus ja, precies.
3: Ik hoop
0: moet dat het eigenlijk een beetje mixen. Dus
3: daar
0: niet
3: ook aandacht krijgen.
0: Tot in den treuren over praten. Maar ook niet alleen maar alles direct willen oplossen. Maar wel een beetje zo gemengd.
3: Praten met hoe je daarover kan praten. En bij de ene groep is dat niet per se. Je moet beginnen met praten. En bij de... Dus het is goed dat er een specifiek programma is, denk ik.
0: Zeker.
3: Maar het zou ook... ik denk dat het ook voor de jongens goed is als ze gezien worden. En juist misschien wel leren er meer over te praten. Want bij jongens is het zelfdoding ligt hoger, veel hoger.
0: Ja, veel hoger. Ja.
3: En wat er wel achter zit, bij meisjes is het dus prestatiedruk tegenwoordig. Social media, schoonheidsverwachtingen, genderverwachtingen. En dat ze zich niet goed genoeg voelen.
0: Ja.
3: Dus los van dat ik denk dat het gewoon heel goed is dat je aandacht krijgt om te leren om er beter over te praten, moeten die dingen natuurlijk ook nog wel aangepakt worden.
0: Ja. Zeker.
3: Wat minder op elkaar letten met goed genoeg zijn en dat versterken bij elkaar.
0: Ja, ja, nee, het is perfectionisme is geen positief punt.
3: Nee.
0: Nee, dat kan je heel lekker achterwege laten. En,
3: soms is het ook alleen maar handvaten erbij krijgen. Hè?
0: Ja.
3: Ik herken het op zich wel. Ik denk dat ik zelf ook al eens lekker doorgedraven ben in een
0: probleem. Oh ja, ik krijg ook flashbacks van op de crosstrainer staan naast mijn vriendin en elke keer hetzelfde ding herkauwen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dus het is heel mooi juist dat je er hulp bij krijgt om dat
0: zeker,
3: op een andere
0: lekker
3: manier te doen. Niet meer praten.
0: Nee, maar wel een beetje doorbreken op een gegeven moment.
3: Ja. Ja.
0: Mooi. En dat wordt dan geïmplementeerd in basisscholen?
3: Ja, ik heb gezien dat ze dat nu bij basisscholen gaan uitproberen, dat programma.
0: Nou, dat is mooi. Ja, en wij moeten altijd dan ook melden, omdat we het erover hebben gehad, dat als je met die gedachten speelt, dat je altijd kan bellen naar 113 om vragen over... het levensbeëindigen, wat je natuurlijk niet moet doen. Maar als je twijfelt dat iemand in de knoop zit, mag je ook bellen met 113. Dus niet alleen maar voor jezelf.
3: Het is ook even goed om dat te luchten, denk ik. Niet bij jezelf te houden.
0: Nee, precies. Gewoon erover praten. Ik denk dat mij nog rest jou een hele fijne zomer te wensen.
3: Ja, jij ook.
0: Ja, dankjewel.
3: Ik ga je missen.
0: Nou, inderdaad, hè. Ik ga je ook missen. Maar dan is het ook weer lekker dat we dan erop terug kunnen komen. In de september en vol goede moed lekker er weer voor te gaan.
3: Ja, zeker.
0: Ik hoop dat het rustig blijft deze zomer. Maar als het nodig is, dan weten jullie Chickie natuurlijk te vinden.
3: Zeker.
0: En Chickie natuurlijk ook jullie. Ik wilde deze heel graag draaien vandaag. Die is het niet. Dat is de verkeerde labor. Oh, ik wilde zo graag deze draaien van Paris Paloma. Die ga ik nu draaien. Die draai ik veel te weinig. En dat vind ik een heerlijk nummer. Het is zo'n lekker. Het is zo'n lekker protestnummer. Even kijken of het nou gaat lukken. Daar komt-ie. Dus dan zeg ik tegen jou. Nee, nog niet. Ik denk dat er iemand anders zit op de Spotify.
3: Oh.
0: Helaas. Laatste poging.
3: Handig, het wordt ingehaald.
0: Is dit hem?
3: Dit is hem. Ja.
0: Yes. Fijne zomer, Ineke.

En we zijn aan het einde gekomen van Haags Pakje met Jessica Mendels van dit seizoen. 31 augustus ben ik er weer. Ik wens jullie een hele, hele mooie zomer. Geniet ervan. Veel plezier ook met Chicky. En ik ben er weer. Oh, die moet weg. Ik maak er een potje van. Ga het opnieuw doen, ja? Ik had ook nog de computer aanstaan. Vind die leuk? Wil ik opnieuw doen? We zijn aan het einde gekomen van Haags Pakje met Jessica Mendels van dit seizoen. Ik heb 6 weken vrij, mensen. In 31 augustus, dan ben ik er weer. En tot die tijd kunnen jullie genieten van Chicky. En Chicky van jullie. Ik wens jullie een hele fijne, mooie zomer. Vergeet niet in te smeren met een hoge factor. En graag weer tot 31 augustus. Doei, hè?

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
3: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
2: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

op Malieveld, dans op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
0: Het nieuws uit Den Haag

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heenkomen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een contract getekend tot medio 2029.

compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
5: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
4: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt over van Heracles Almelo. Zemburek heeft bij ADO een
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.

real. Op het Malieveld, dan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
4: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
3: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Nu de Vrij Mibo met

0: Matthias van Hees.
1: Zo is dat. En leuk dat je luistert naar Den Haag FM. Het is weer een vrijmiboot. Het is erg warm, moet ik zeggen. Dus ik heb die stadionlampen in de studio heb ik maar uitgezet. Ik heb er vandaag een paar gasten. Ik ken hem eigenlijk van de rugbyclub, van de Haagse rugbyclub. En soms is het gewoon leuk om een beetje aandacht te geven aan een nieuw initiatief en daarover gesproken. Monsieur Clicquot, ik ga hem zo aankondigen. Alleen het wordt een beetje Villa Kakelbond vandaag. Want hij heeft ook nog twee vrienden meegenomen. Dat zijn Senna en... dan moet ik het goed zeggen. Ook iets met een B, Bradley. Maar het gaat het een beetje om deze jongens. Ik ga hem aankondigen.
0: Dit was de week van...
1: Ja, van Brian.
2: Yes.
1: Ben je erbij?
2: Goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag. Wat leuk dat je bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Hé, heb je vrienden meegenomen. Dus Senna en Bradley, kom er maar in.
3: Hi. Goeiemiddag.
1: Hallo.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, dit is echt geweldig. Ik zet gewoon alle drie de microfoons weer even uit. Hé, Brian, om bij jou te beginnen. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. En met jou?
1: Ja, lekker jongen. Ja, want wij kennen elkaar, hè?
2: Ja, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken en gezien.
1: Ja, dat is waar. Bij de rugbyclub natuurlijk. De Haagse rugbyclub. 100%. Hoe is het daarmee? Ja. Hoe is het gegaan? Weer kampioen geworden?
2: Ja, uiteraard. Ja. De eerste is weer kampioen geworden.
1: Alweer?
2: Dus ja, zeker. Ja.
1: 2 jaar op rij.
2: Ja.
1: Biedt het de voorbode voor voetbal of zullen we het daar maar niet over hebben?
2: Ja, laten we er niet over beginnen, maar...
1: Nee joh, maar daar kennen we elkaar van. En kun je de mensen vertellen, Brian Molenaar, wie je bent en wat je doet?
2: Nou, wie ben ik? Ja, Brian Molenaar. Nu op dit moment 31 jaar, hè. Ik woon in Den Haag, vlakbij
1: het
2: regentessenkwartier.
1: Kijk.
2: In de Onderhoek. Vriendinnetje, 2 kinderen... En uiteindelijk in het dagelijks leven ben ik wervingsvoorlichter bij Defensie.
1: Oh, dat is ook belangrijk natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat moet ook nog een beetje
2: uiteindelijk,
1: gerecruiteerd worden.
2: Ja, uiteraard. Iedereen moet wel kunnen laten weten, hè, wat de mogelijkheden zijn. Wat de opties we bieden. En dat doe ik lekker allemaal vanuit huis. Autootjes voor de deur. Dus dan kom ik overal nergens eigenlijk. Precies. Af en toe.
1: Ja, nee, wat goed jongen. En dat is ook wat allemaal. Laten we het maar niet over Defensie gaan hebben. Want ik ben een beetje van de liefde en licht en zo. Dus ik zit de hele dag op een matje. Senna, zou ik jou dan maar eens ook eens even vragen. Wat brengt jou hier? Bij Monsieur Clicquot natuurlijk. Ik zal de naam nog even noemen. Het is geen reclame, maar het is wel waarvoor jullie hier zitten. Het kledingmerk.
3: Ja, ik ben Senna. Ik ben 24 jaar. Ik woon in dezelfde buurt als Brian.
1: Daar kennen jullie elkaar van, zeker?
3: Ja, zeker.
1: Oh, echt? Dat is gezellig.
3: En ik ben een creatieveling, dus ik ben vooral bezig met fashion, styling. Verder werk ik bij de Amazon, behind the scenes.
1: Bij de webwinkel?
3: Nee, bij de data, data sites.
1: Oké.
3: En ik ben een creatieveling inderdaad, dus ik ben gewoon heel veel bezig met creatieve dingen.
1: Nou kijk, wat gezellig. En ook uit Den Haag dus?
3: Ja, ook uit Den Haag.
1: En wat is dan het moment, ik haal Bradley er ook maar even bij. Wat is het moment waarop je dan met z'n allen zegt van nou, we gaan kleding maken? En hoe ontstaat zo'n initiatief dan? En dan uiteindelijk zitten jullie hier gezellig bij mij, dat vind ik natuurlijk heel leuk. Maar aan wie het woord? Ik heb jullie gewoon alle drie aangezet.
2: Zou ik daar iets over vertellen?
1: Ja. Doe maar.
2: Bradley. Monsieur Clicquot, dat is eigenlijk Brian. Wij waren in 2022 waren wij in Frankrijk aan het skiën met elkaar. En het viel mij op dat Brian gewoon een Clicquot is. Dus hij...
1: Ik bedoel, je stapt erop en het gaat open, bedoel je? Alles gaat erin.
2: Ja. Dus op een gegeven moment zijn we aan het rekletten. Al het kaas gaat op en we zitten tot aan ons huig toe vol. En hij gaat nog een crepe bestellen. En toen dacht ik van ja, maar die gozer is een Clicquot. En omdat we in Frankrijk waren, dacht ik van nou, ik geef er een beetje een Franse slag aan. Dus Clicquot. En zo is eigenlijk Monsieur Clicquot ontstaan. En dat is... Dus dat werd een running gag. En iedere skivakantie, en zo komt Senna in beeld... Heb ik aan Senna gevraagd... Joh, doe jij eens even een leuke trui ontwerpen met een Clicquotje erop. Dat is eigenlijk de geboorte van Monsieur Clicquot.
1: Oh, wat grappig. Dus het is echt met een grapje ook begonnen, ja. Wat je zegt, running gag.
2: Ja, het is echt een grap waar we serieus over zijn gaan praten... en over gaan denken. En ineens zeiden we, weet je wat... We gaan gewoon een kledinglijn gaan we lanceren. En niet om miljonair te worden. Maar
1: je hoeft niet helemaal nat te zijn, maar
2: prettiger bij
1: de voetjes mogen lekker nat worden,
2: jawel,
1: zeg maar.
2: Jawel, enkeltjes ook.
1: Enkeltjes, knietjes.
2: Ja. Maar het is juist, het hele verhaal eromheen is meer dat we mensen bewust willen maken van de kleine dingetjes die je kan doen, die je kan bijdragen aan, noem het even, de wereld. Een beter milieu begint bij jezelf. En dat kan heel klein zijn door een stukje zwerfafval op te rapen buiten. Een blikje te geven aan een zwerver in plaats van weet je, het op straat te gooien. Die kleine dingetjes.
1: Nou, wat goed.
2: Dat is eigenlijk waar we Clico voor inzetten.
1: En duurzaamheid is dan ook een beetje een uitgangspunt van het werk. Hé, wat leuk. En het was net natuurlijk een beetje een soort bruggetje. Maar ik sla je natuurlijk niet over, Bradley. Wat is jouw intro aan de Hagenaar en Hagenezen? Wie je bent en wat je doet? Om het maar even op zijn Robbie Muns erin te gooien.
2: Ja, ik ben Bradley Camelia, 50 jaar. Senna is mijn dochter. Brian is mijn buurman. Dus we wonen alle drie.
1: Oh, dit is gewoon een heel buurtcomité. In wat voor comité zit jij niet eigenlijk, Brian? Maar daar kom ik zo wel op. Hé, maar wat gezellig, wat leuk.
2: Ja, in het dagelijks leven ben ik docent. Docent op ROC Mondriaan.
1: Wat leuk, wat goed.
2: Dan doe ik de lesgeven aan de opleiding e-commerce specialist. En het leuke is, daar zat ik vandaag nog aan te denken, van wij op school leren onze studenten om echt gewoon een gedegen plan business case te bedenken. En wij hebben precies het tegenovergestelde gedaan. Wij zijn gewoon begonnen.
1: Ja, dat kan ook een strategie zijn natuurlijk. Ja, want hoe is dat dan precies gegaan? Je komt met een idee, Monsieur Clico. Dat is dan eigenlijk in het teken van Brian bijna. Een soort ode aan Brian. Maar dat blijft dan bij een grap eerst. En dan denk je van, nou ja, misschien gaan we iets doen met kleding. Of waar? Ja, zit je daar dan al in? Als je had iemand al soort van connecties in die kleding, of begin je gewoon helemaal met niks? Hoe gaat zoiets?
2: Nee, de enige connectie die ik heb met kleding is mijn dochter, omdat ze een fashionopleiding heeft gedaan. Zaten we lekker een sigaartje te roken en hadden we het over de skivakantie en over Monsieur Clico. En dan zagen we dat leuke prullenbakje voor ons. En toen kwamen we tot de conclusie, want we hadden aan Senna gevraagd, kan je een leuk ontwerp maken voor op die trui? Want daar wilden we eigenlijk wel iets mee. Het was heel grappig en dat prullenbakje werd ieder jaar werd dat uitgebreid. Toen dachten we van, nou, maar hier kunnen we een lijn van maken. En toen kwam Brian tot de conclusie dat mijn dochter zich er wat makkelijk vanaf had gemaakt. En gewoon een plaatje van internet had gehaald. Nee. En die wat had bewerkt.
1: AI gebruikt zeker.
3: Ik had hem inderdaad gewoon...
1: Wacht even hoor, dan zet ik even je microfoon aan. Ja, dat is beter.
3: Oh, ja, ik had hem inderdaad als template van internet gepakt. En daar heb ik gewoon overheen gewerkt. Dus toen ben ik gewoon die uit gaan breien met skis erbij. En bier en een sigaar in de hand, et cetera. Maar ik had me inderdaad wel iets te makkelijk ervan afgewerkt.
2: Ja, dus en op het moment dat we dachten van, nee, laten we hier eens kijken of we er echt een brand van kunnen maken. Ja, dan loop je ineens tegen dat probleem van, ja, dat ding bestaat al. En toen zijn we eigenlijk echt een beetje de creatieve denkproces op gang gaan brengen.
1: Ja, van als je iets maakt, dan moeten we ook even een concept hebben.
2: Ja, je moet een concept hebben. Ja. Wat is het idee erachter?
1: En daar geeft natuurlijk ook les in. Dus dat helpt ook wel dan?
2: Dat helpt wel. En het leuke is dat ik noem het even, een creatieve stuiterbal heb in Brian. Die alle kanten op gaat. Dus dat waren hele leuke gesprekken van wat willen we nou eigenlijk? En wat gaan we doen? En uiteindelijk werden we zo enthousiast van het feit dat we iets konden gaan bijdragen aan de maatschappij. Iets konden gaan betekenen voor de wereld. Om het maar even groot te houden. En de wereld begint gewoon lekker klein in het regentestkwartier. En hopelijk gaat het met een olievlek de hele Nederland door. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk gebeurd. En toen hebben we een logo bedacht samen met Senna. En nu zitten we in de fase dat we de eerste lijn hebben gelanceerd. En dan zitten we tijdens een sessie een paar weken geleden. En dan komen er weer hele creatieve dingen omhoog. En dat betekent dat we nu ineens weer twee nieuwe lijnen gaan introduceren.
1: Kijk, dat is wel nieuws natuurlijk. Dus jullie gaan nog een nieuwe oplage maken. Hoe werken jullie dan? Even, dan ga ik misschien heel snel. Maar hoe werkt dat dan met productie? Ik zet alle drie de microfoons maar weer aan. Maar hoe laat je dit maken?
2: Ja, we hebben inderdaad gelukkig een bedrijf gevonden in Den Haag, waar we hele korte bandjes mee hebben. Hoe wij het dan ook doen is, wij zijn geen lied van de fast fashion, maar echt van de slow fashion.
1: En wat is dat, slow fashion?
2: Slow fashion betekent eigenlijk dat wij weinig voorraad hebben, weinig tot geen eigenlijk. En op
1: het
2: moment dat je ons bestelt, bestellen wij ook. Om zo maar te zeggen. Dus
1: dan heb je ook weinig voorraad over, wat dan blijft liggen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus dat is duurzaam dan.
2: Ja, klopt helemaal. En op basis daarvan, hey, we hebben natuurlijk Monsieur Clicquot, maar voor de dames dan weer Madame Clicquot. En zo heeft iedereen zijn eigen kleurtjes, zijn eigen naampje eraan. Dus zo kunnen we dus per persoon best wel gericht bestellen. En dat kan gewoon in bedrijf, wat ik zeg, bedrijf in Den Haag. Binnen 2-3 dagen hebben wij het en dan sturen wij het weer door. En zo zorgen we ervoor dat er inderdaad weinig afval is. En dat we gewoon 1-op-1 kunnen leveren.
1: Ja, wat goed. Hey, en hoe hou je het? Hoe maak je het? Is het Haags? Of hoe maak je het uniek? Hoe kom je tot zo'n? Ik heb hem net ook al gesteld, maar hoe kom jij op zo'n idee, met elkaar op zo'n concept? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
2: Ja, nou, het concept.
1: En wie maakt de beslissingen?
2: Ja. De beslissingen doen we gelukkig met z'n allen zelf. Ik ben, wat ik al zeg, inderdaad best wel een stuiterbal. Dus ik heb altijd 101 ideeën. Blij dat Bradley dan altijd zegt van, laten we er nou eerst eentje doen. En dan komen die andere 100 later. Het conceptpakket, toen begon het in 2022 op skivakantie. Het jaar daarna gingen we weer op skivakantie. En toen inderdaad werd er door Senna een trui gemaakt. Die trui die was best wel grappig. Hè? Alleen voor ons twee, gewoon gezellig, voor de lol, met een knipoog. Nou, die hebben we aangedaan. En op een gegeven moment, jaar erop, escaleerde dat weer. Weer een nieuwe trui, weer een stapje verder. En op een gegeven moment begonnen mensen te vragen, hey, heb jij niet zo'n trui voor mij? En op basis daarop zijn we gaan denken van, is het dan misschien een idee om zo'n lijn op te gaan zetten? En om zo dan inderdaad aan de vraag te voldoen eigenlijk.
1: Ja, wat leuk. Dus je hebt toch door hetzelfde gaan doen, heb je eigenlijk reacties van mensen gehad, waardoor je dacht van, nou, dit kan nog wel eens wat worden.
2: Zeker, ja. En op basis daarvan inderdaad, gaan we plannen. En dan gaan we praten en dan spreken we af en toe eens af. En dan zeggen we van, hebben we nog nieuwe ideeën? Gaan de dingen niet goed? Zijn er dingen waar we tegenaan lopen? Bestellingen. Nou, het voordeel is, we wonen echt schuin tegenover elkaar. Ik ben nummer 46, nummer 47. Dus we steken echt de straat over.
1: Kijk uit dat er niemand gaat aanbellen voor de shirts straks. Dat is helemaal een collectors item als je hier hebt gezeten.
2: Ja, gelukkig hebben we de straatnaam niet verteld. Een regentesse kwartier nummer 47, wat lastig.
1: Heel goed. Ja, dat is heel goed. Ja, dat is waar.
2: Daarom, nou, het nog een beetje geheim. Maar inderdaad, op die manier hebben we veel snel contact. En dan kunnen we gewoon snel dingen bedenken, dingen verzinnen. En creatieve manieren, die kunnen we daarop toepassen. En zo kunnen we ook inderdaad heel snel weer een tweede lijn daarin zetten.
1: Leuk. Hey, en hoe komen jullie aan de inspiratie?
2: De inspiratie is eigenlijk nadenken over wat vinden wij leuk. Want het is ook ons merk. En leuk dat andere mensen het kopen. Maar wij moeten het wel leuk vinden. Wij moeten het
1: precies
2: wel vinden. Ja. En daarin gaan we gewoon in gesprek. Kijken, praten, onderzoeken. Uitkijken, maar soms input van buitenaf voor mensen.
1: Maar waar kijk je dan naar bijvoorbeeld? Als inspiratiebron of bronnen?
2: Ja, ook wel. Ja, nee, ga maar. Nee.
3: Ik wilde zeggen, eigenlijk heb ik het idee dat het bij ons wel heel erg float gewoon. Wij gaan zitten met z'n drieën. We hebben eigenlijk nog geen idee waar we echt mee bezig gaan zijn in dat gesprek. En dan komen de ideeën eigenlijk vanzelf wel. Ik denk ook niet dat we echt per se één specifieke inspiratiebron hebben of iets wat we willen nastreven of zo. Ik denk dat we gewoon lekker inderdaad maken wat we zelf leuk vinden. En ja, net zoals dat we laatst die 2 weken geleden met z'n drieën zaten en dan ineens komt er een idee van mij van, joh, ik wil mijn jongere generatie eigenlijk ook een beetje aanspreken. En dan ga ik gewoon daarover nadenken van, oké, hoe kan ik dat doen? Wat vinden jongeren een beetje leuk deze dagen? Wat vind ik zelf leuk deze dagen om te dragen? En dan komt er weer wat leuks nieuws uit, zeg maar. Dat, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, en hoe lang zijn jullie nu bezig eigenlijk in totaal?
4: We zijn nu een jaartje bezig. Althans, we hebben volgens mij 1 april vorig jaar hebben we het bedrijf.
1: Dus dat was echt een grap.
4: Ja.
1: Gewoon een echte grap, zeg maar.
4: Ja, absoluut. Ja. Nee, we dachten van, nou, laten we maar een KVK-inschrijving doen. Want dat is wel
1: leuk.
4: Want we waren in de tussentijd al aan het kijken van, waar gaan we truien inkopen? Waar gaan we het laten bedrukken? Dus die KVK-inschrijving die was wel prettig. En we hadden het logo. En daar staat zo'n 2025 staat erop.
1: Ja.
4: En toen dachten we, ja, dan, het is nu iets van 28 december, 2025. Ja, misschien moet die website dan ook wel in 25 live. Want anders gaan mensen straks zeggen, ja, maar er staat 25 en je bent in 26 pas live gaan. Dus,
1: oh ja.
4: Dus 31 december, zonder dat Brian het wist, heb ik die website live gegooid. En toen hebben we gewoon in ons netwerk hebben we wat rondgestuurd. En dat werd heel leuk ontvangen.
1: Ja, mensen die supporten dat ook
4: ja,
1: dan.
4: Ja, mensen supporten ja. het zeker. Maar vooral het idee erachter van, we doen het dus niet om massa te verkopen. Maar juist om die bewustwording op gang te brengen. En dat steunen mensen enorm. Dus,
1: ja, dat is natuurlijk heel... hip thema. Zowel, hoe zeg je dat nou in goed Nederlands? Sustainability.
4: Yeah.
1: Dat is een soort van robuustheid, toch? Dat is eigenlijk weer anders dan duurzaamheid. Maar het is natuurlijk als je vertelt van nou dat slow fashion was het. Dus dat je per bestelling een beetje kijkt van nou wat dat je niet het overproduceert. Maar wat zijn nou andere kenmerken, zeg maar, wat het dan duurzaam maken? En of juist die toekomstbestendigheid, zeg maar, wat dan meer sustainability is, denk ik.
4: Nou, kijk, slow fashion gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar hou je voorraad aan. Of niet.
1: Ja, ik weet er niks van hoor, dus vertel gerust.
4: Ik doe net alsof ik heel... Ja. Maar als ik het aan mijn beste maatje moet verkopen, dan zeg ik, onze kleding wordt niet geproduceerd door kinderhandjes. Dus het hele proces van bewijs van het plukken van het katoen totdat wij het inpakken en verzenden. Daar wordt allemaal op de juiste manier mee omgegaan. Minder waterverspilling. Iedereen krijgt een goede prijs in de hele chain. Wij werken hier met een lokale...
1: Ja, dat is natuurlijk sowieso ook supermooi.
4: Dat
1: hoeft er niet in de vliegtuigen. En
4: klopt.
1: Nou, wat je zelf zegt, kinderarbeid natuurlijk.
4: Ja, ja. En onze leverancier werkt ook weer duurzaam. En met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die daarin in laat hoe noem je dat?
2: Participeert.
4: Ja.
1: Ja, dus uit sociaal, sociaal ondernemerschap ook.
4: Ja, dus, en dat betekent ook dat kledingstukken iets duurder zijn dan als je hier naar de overkant gaat bij de Primark of wat dan ook. Daar willen we absoluut uitblijven.
3: Ja.
4: Kwaliteiten mag je voor betalen. En als er dan ook nog eens het bijeffect is dat als je een kliko draagt, dat je dan ook nog eens bewust gaat zijn van hey, ik zie daar een blikje op straat liggen, die pak ik even op en die gooi ik weg.
1: Het is echt een beetje een mindset ook eromheen creëren.
4: Ja, ja. Ja, wat eigenlijk hoe wij ooit eens een keer de gedachtegang die we hadden is... Als jij een papiertje weggooit, een snicker papiertje op straat, dan denk je van nou, dat heeft weinig impact, want dat is maar één dingetje. Maar als een miljoen mensen zo denken, dan heeft dat enorm veel impact. Als je dat omdraait, dan is dat precies hetzelfde. Als één iemand denkt van ja, ik kan het wel oprapen, maar dat heeft weinig impact. En dat is eigenlijk wat wij, die bewustwording willen we op gang brengen. En het werkt. Het werkt aanstekelijk. Want als ik op straat loop met een collega, ik doe een rondje en ik pak drie keer een ietsje op. De vierde keer pakt die collega het op. En anders zou die dat niet gedaan hebben, weet je. Dus het werkt gewoon. En dat is leuk. En als je dat ook nog eens kan laten zien aan de wereld door een kliko te dragen, nou, dan is het cirkeltje rond.
1: Ja, precies. Dat zeg je mooi. Maar dat is een kliko-cultuur bijna, als je het zo dan omschrijft. Dus het is ook een soort... bijna een soort levenswijze of zo. Dan maak ik het zwaar, maar...
4: Ja,
1: nou ja, het kan, ja, precies. Ja, dat kan natuurlijk in Singapore, kan het wel. Ook door de hoge boetes. Maar het is ook een cultureel iets. We zagen ook met het wereldkampioenschap voetbal. De Japanners die gewoon het vak opruimen voordat ze weggaan. Ja, dat is natuurlijk iets wat ik sowieso super mooi vind. Dat is dus nodig. Gewoon, want wij zijn dus toch een sloddervossig volkje dan in Nederland.
4: Absoluut, absoluut. Ja, ik was afgelopen week, ik weet niet meer precies wanneer, was ik aan het hardlopen in het park bij ons in de wijk. Alles zondag. En dat vond ik zo mooi om te zien dat daar senioren liepen daar met van die knijpertjes rond. En waar ik in het verleden gewoon langs zou lopen en denken van Jezus, dat ga je toch niet doen. Stop ik nu en zeg ik, hey, jullie zijn goed bezig. En zit ik gelijk te denken van, weet je wat, volgende keer als ik ze zie, moet ik ze eigenlijk een Clico shirtje geven.
1: Om... Mm-hmm. Oh ja.
4: Dus dat is superleuk om die mindset, om die verandering bij mezelf ook te realiseren. Daar bewust van te worden. Ik ben niet 100% duurzaam. Wij zijn niet 100% duurzaam.
1: Nee, dat is ook heel moeilijk.
4: Maar
1: natuurlijk,
4: dat is absoluut heel
1: in deze tijd.
4: Maar door die kleine stapjes te zetten en kleine bijdragen te doen, dat wordt uiteindelijk wordt dat iets groots.
1: Ja, want dan neem je dan ook andere mensen mee. Wat wou je zeggen, Senna?
3: Oh, sorry.
1: Nee, geen sorry.
3: Ik wilde zeggen, ja, je leert er dan uiteindelijk zelf ook weer gaandeweg meer over en ook meer aan mee te doen, zeg maar. Dus dat is heel mooi.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Door te doen kom je, zeg maar, weer steeds verder in dat... In dat proces van bijvoorbeeld gezonder leven of duurzamer, maatschappelijk verantwoord leven.
4: Ja, 100%. En ja, daarnaast die gedachtegang en alles wat met het shirt te maken heeft, ook gewoon 100% duurzaam. Zelfs diezelfde verpakking die je daar ziet, zelfs het stickertje op de verpakking.
1: Is goed.
4: Zelfs die is gewoon duurzaam. Bij iedere bestelling die je bij ons doet, zit een groeikaart bij. Dus hè, dat is gewoon een mooie tekst van, hè, stop het niet, gooi het niet in de prullenbak, maar stop hem in de grond. Hè. Stop hem in de grond, komen mooie bloemetjes uit. En zo denkt, ja, hoe weet hij nou dat er bloemetjes zitten? Wij hebben hem gewoon bij ons een pertje buiten voor de deur even uitgeprobeerd. Nou, daar komen best leuke bloemetjes uit. Dus ja, zo, we denken er gewoon over na. Weet je, het zelf ook niet willen dat inderdaad van nu, als je, weet je, iets bestelt op Temu, zo weet ik het wel, er komt zo'n plastic zakje uit. Ja, dan moet je dat weer gaan recyclen, moeilijk doen. En ja, nu, hè, als je gewoon zo'n zak hebt.
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk hoor. Al die dropshipping allemaal. En dan af en toe de tuin ik er toch in. Ja. Weet je wat, ik ga dan checken waar het vandaan komt. En ja, ik koop dan kleding bij een merk die heel veel in Portugal laten maken. Dus dat is het in ieder geval nog Europees. Maar ja, het is wel iets van dat ik denk van... Ja, jullie noemden net een keten. Dus de bedoeling, we zijn natuurlijk ook publieke omroep, dat we niet te veel merknamen noemen. Oh ja. Maar dat maakt ook niet uit. Bij mij sowieso niet, want ik hou sowieso niet van regels. Nee. Maar ja, waar ik heen wil, hè, dat is weer een heel lang ADHD-intro. De vaste luisteraars van mij, die zijn het gewend. Maar waar het natuurlijk om gaat is dan van ja... Gelukkig zit dat sociale element erin. Hè, dat je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook helpt. En dat die kunnen meedoen in die keten van een fantastisch, dat mag ik toch wel zeggen, Haags modemerk. Tegelijkertijd wordt voor hun ook, is het voor hun niet heel makkelijk om dat te kopen. Omdat je natuurlijk al die stappen neemt in kwaliteit. Ja, er staat gewoon een prijs tegenover, een eerlijke prijs voor iedereen. En dan is toch die verleiding om... Ja, ik zie daar die winkel voor mensen om dat daar te doen. Hoe gaan jullie daarmee om?
4: Ja, wij proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk dan te promoten. Hè, dat je bij ons echt gaat voor kwaliteit. Kijk, wij natuurlijk inderdaad bij Keten X, noem het even, die aan de andere kant zit. Dan zie je vaak dat kleding... één ronde meegaat, om het zo maar te zeggen. En wij proberen gewoon kleding te maken die meerdere rondes meegaat. Dus ja, is het dan aan het begin duurder, zeker. Mm-hmm. Maar ja, wij proberen gewoon, als het dan meerdere jaren meegaat... dat betekent eigenlijk dat het shirtje dat je dus eigenlijk ieder jaar koopt... dan niet meer hoeft te kopen. Dus dat uiteindelijk wordt dan de prijs...
1: Ja, dus je kan er langer mee doen. Ja, het is dan een meer toekomstbestendig product... in plaats van dat je 3 keer wast en dat je het in een andere kleur eruit krijgt.
4: Ja.
1: Duidelijk, neem niet weg dat het misschien wel factor 8 keer zo duur is...
4: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè.
1: Want het is echt troep natuurlijk wat je kan kopen. Je kan echt voor een paar euro troep kopen. Nou, en dan weet je dus niet inderdaad wie het heeft gemaakt. Aan de andere kant, je ziet ook wel dat heel veel mensen krappe beurs hebben. Dus ja, wat is dan een beetje... Wat kun je dan nog doen, zeg maar, als je dat op een goede manier wil inrichten? Dat is meer mijn vraag.
5: Als ik daarop mag reageren, factor 8 is het zeker niet.
1: Gelukkig, dat is het goede nieuws, dames en heren.
5: Als wij factor 8 zouden rekenen, dan zouden wij wel gaan voor miljoenen.
1: Oh ja, het hogere segment, ja.
5: Maar wij, om het maar even zo te zeggen, wij gunnen iedereen de mogelijkheid om een kliko te kopen. Of dat nou een t-shirt is of een hoodie. Of straks komen er tote bags en polootjes. Het maakt allemaal niet.
1: Wat zijn tote bags ook alweer?
5: Dat zijn van die hippe tassen.
3: Die canvas-tassen.
1: Oh ja, die zijn leuk, ja.
5: Ja. Dus we kijken naar de prijzen. We kopen het wat duurder in, omdat we in kleine oplages kopen. Dan gooi je er een marge bovenop. Maar we snoepen zelf van onze marge af door te zeggen... Oh, weet je wat, dan doen we ook een groeikaartje erbij. Oh ja, dan doen we ook een labelkaartje erbij... die ook duurzaam geproduceerd is. Oh ja, moeten we ook duurzaam geproduceerde zakken hebben.
1: Weet je? Ja, precies.
5: En dat gaat allemaal van onze marge af. Want wij willen niet die prijs omhoog gooien.
1: Juist.
5: Anders kom je weer, dan gaat die schoen een beetje wringen. Dat je ja, het is kwaliteit, maar...
1: Ja, precies. Dus het geheim is ook een beetje van... jullie zijn eigenlijk alle 300 de pannen. Ja, je doet dit voor de leuk. Dus je hoeft daar niet met een gigantische marge nog tussen te zitten. Nee. Dan begrijp ik hem goed.
5: Ja, absoluut.
1: Nou, wat mooi. Ik zie daar een ventilator staan. Het is toch jammer dat die collega's van mij die dan niet even aanzetten. Dat is toch eigenlijk ongelooflijk.
4: Moet ik het even doen, anders?
1: Nee, ja. Nou ja, het was eigenlijk geen hint. Maar ik dacht, ik kruip er zelf even achteraan. Maar als dat lukt, dan zou het te gek zijn, Brian.
5: Misschien moet je een kliko-shirtje aandoen, een biologisch katoen.
1: Ja, dat is wat lekkerder dan... Ja, ik weet eigenlijk niet of dit wel zo verantwoord is wat ik aan heb.
5: Nou, ik heb een pakketje bij me. Dan kan je zo meteen misschien...
1: Ah, dat vind ik super lief. Want ik ga straks naar Antwerpen en ik heb vanmorgen geen shirt meegenomen. Dus dan ga ik morgen dan... ik weet niet wat het is. Of een trui, er wordt warm. Maar,
5: ja, maar misschien als het 's avonds afkoelt... hebben we misschien ook nog wel wat warms voor je bij.
1: Nou, ik word weer helemaal in de watten gelegd, dames en heren. Nou, kijk, dit is lekker, zeg.
6: Ja, het blaast goed door. Dus dat is mooi.
1: Het is toch dat we dit zelf moeten bedenken.
6: Ja, hè?
1: Ja, het is toch wel jammer.
3: Ja.
6: Gelukkig komt het goed.
1: Zit ik hier met mijn goede gedrag op een vrije vrijdagmiddag? Het is niet te geloven, man. Nee, ja, want mensen die denken dat die publieke omroep leggende gelden heeft... nou, dat zal, maar niet voor mij. Het maakt ook niet uit. Ik vind het ontzettend leuk om te doen, jongens. Hey, en wat is jullie band met Den Haag? Een beetje importen hoorde ik hier en daar... bij dit voorgesprekje wat we hadden. Ik ben zelf ook import. Maar dit is toch ook een beetje Haagse trots, dit?
5: Dit, zeker. Ik ben geboren getogen Haagenees. Kom uit de Schilderswijk, zal ik altijd zeggen. Met vol trots zeg ik altijd, mijn moeder is van de melkboer. Of was van de melkboer, ze is overleden. Ik ben half Antilliaan, wel heel even een uitstapje gemaakt naar Curaçao. Maar voor de rest altijd in het Haagse gewoond. En toen we Senna nog niet hadden, mijn vrouw en ik, dachten we van... nou, we moeten Den Haag uit, want je laat je kind toch niet opgroeien in
1: Den
5: Haag.
1: Ja.
5: Maar uiteindelijk hebben we toch besloten om hier te blijven. En gelukkig.
1: Het is toch wel gezellig.
5: Heerlijk.
3: Ja. Heel dankbaar dat we hier zijn gebleven. Ik wil je niet weg.
1: Daar heb je ook de vruchten van geplukt, natuurlijk.
3: Ja, zeker.
1: Ja, geweldig. En jij, Brian?
6: Ja, ooit helemaal aan het begin. Hè. Dan ben ik geboren in Laakkwartier. Op het Jongbloedplein, daar in de buurt. Uiteindelijk zijn mijn ouders toen naar het Westland verhuisd. En ja, daar eigenlijk het hele leven blijven hangen. Mijn moeder zit er ook nog steeds. Nou, op een gegeven moment ging mijn vader naar Den Haag. Ben ik met mijn vader ingetrokken. Uiteindelijk leerde ik mijn huidige vriendin kennen. Bij haar ingetrokken. Dus sinds nu woon ik weer lekker in Den Haag.
1: Ja, met kinderen dus ook. Dat wist ik overigens niet van je.
6: Oh ja, nou, ondertussen al twee zelfs.
1: Ja, dat zei je.
6: Ja, ik heb een zoontje van bijna twee en een dochtertje van twee maanden.
1: Zo, dat is wel druk, of niet?
6: Ook wel.
1: Slaap jij nog dan?
6: Ja, het gaat nog goed. Soms leg ik op het tapijtje naast het bed van mijn zoontje. Dat ligt wat minder lekker, maar ja... Gelukkig maak ik nog wel een paar uurtjes in mijn eigen bed. Maar dat is goed. En het is gewoon supermooi. Die gastjes, hoe die nu bezig is. Hij is bijna twee.
1: Maar je hebt twee jongetjes?
6: Nee, een jongetje en een meisje.
1: Oké.
6: Ja. Allebei eentje. En nou is het klaar.
1: Ja? Ja, dat is goed. Het is wel heel mooi, nieuw leven.
6: Ja, 100%. Dus ja, dat doet ook goed. En hij doet lekker mee. Rent lekker buiten rond. En ja, daar geniet je gewoon van. En dan die slaap is bijzaak.
5: En draagt vol trots zijn kliko.
6: Ja,
1: dus Schilderswijk en Laakkwartier. Nou, dat is toch een heel Haags gehalte.
6: Zeker, ja.
1: Hey, en waar ligt nou jullie horizon dan? Want het is ook een beetje... Ja, want ik hoor liefdewerk uit papier is het niet. Maar het is wel jullie favoriete hobby, denk ik.
5: Ja.
1: Wat beogen jullie, behalve dan het aspect van ook een stuk bewustwording... wat ik heel erg in terug hoor. Maar waar willen jullie heen toch met het kledingconcept waar jullie voor staan?
5: Nou, uiteindelijk willen we gewoon wel een serieus merk worden. Wil ik daarvan kunnen leven? Die ambitie heb ik nu.
1: Niet het belangrijkste, nee, precies.
5: Niet het belangrijkste, maar ik wil wel dat we serieus genomen worden.
3: Ja.
5: En dat nu zitten we hier, zijn we enorm dankbaar voor. Maar ik hoop toch binnen afzienbare tijd op Radio 1 te zitten... of bij Radio Veronica of weet ik veel waar.
1: Leuk.
5: Dus we leggen de lat gewoon hoog. Ja. En iedereen die ons verhaal wil horen en wil steunen, graag.
1: Ja, dus gewoon ambities, hoor ik hier.
5: Ja, absoluut.
3: Een beetje tuurlijk. Statement maken, denk ik.
1: Dat is ook goed, want dan anders als je dat niet ambieert... dan gebeurt het sowieso waarschijnlijk niet snel.
6: Nee, ja. En...
1: Dus je moet ook de lat een beetje neerleggen ergens.
6: Ja, en natuurlijk ook wel daarna komen we natuurlijk het Haagse initiatieven... zouden we ook wel willen steunen. Kijk, bijvoorbeeld als sportclub zeggen van... we vinden het een tof idee en we willen samen iets doen. Ja, dan vinden wij natuurlijk super gaaf om met hun gewoon iets te gaan bedenken. Kijk, in dat wat we zeggen, we hoeven er zelf niet van te leven. Dus we kunnen gewoon kijken van wat er allemaal mogelijk is. Maar als we die community, die olievlek waar net over werd gesproken... die gewoon kunnen uitbreiden, beginnend in het regentenskwartier... en dan hopelijk zo heel de
1: En aan het spui, want jullie hebben er sinds vandaag een ambassadeur bij. Dat kan ik jullie wel beloven.
5: Ja, super.
6: Dat is super vet. Ja.
1: Dus dat is natuurlijk leuk. Dan ga ik ook af en toe eens even een shirtje bij jullie kopen. En ja, ik vind het heel tof als het lokaal is en als het allemaal een beetje... Ja, een beetje in de buurt wordt gemaakt. Ik denk dat mensen dat wel inderdaad heel belangrijk vinden.
3: Ja.
1: En wie zijn nou jullie typische Monsieur Clicquot klanten? Hebben jullie daar een soort hoe zeg je dat ook weer, zo'n persona? Of ja, hoe gaat dat?
5: Ja, dat is ook weer, dan ga ik even terug naar mijn opleiding.
1: Ja, dat is die marketing natuurlijk ook weer.
5: Dan zeg je, jongens, je moet wel goed je doelgroep... maar nee, dat hebben wij niet. Bij ons is het... we zijn echt gewoon met iedereen begonnen. We willen ambassadeurs creëren eerst in ons netwerk. Mensen die het lekker bij ons kopen en ook dragen en ook weer gaan uitstralen. En daarna gewoon hopen dat we ergens tractie gaan krijgen. Ergens binnen bepaalde doelgroepen. En natuurlijk hebben we wel eens gedacht, we moeten de 40 tot 50'ers die... Maar in die end is het heel verrassend wie bij ons iets koopt.
1: Dus heel diverse groep.
5: Terwijl je denkt van, ik noem maar wat, Piet van 50... die met zijn vrouw iedere zondag door het bos wandelt, die koopt. En dan is het bewijs van de beste vriend van Senna van 25... die heel verrassend iets bestelt. Ja. Terwijl we daar nooit aan gedacht hadden.
1: Wat leuk.
5: Ja. Dus dat maakt het leuk. Maar dat is ook de fase waarin we nu zitten. We hadden eerst één lijn. Het grote, het logo erop. Dat spreekt niet iedereen aan. Dus laatst hebben we een creatieve sessie gehad. En daar is bijvoorbeeld dit nieuwe shirt uit voortgekomen. Wordt 1 augustus wordt die gedropt. Gaat die live op de website.
1: Gaaf.
5: Maar dit is dan weer een hele andere fit. Een hele andere stof. Ja. Dat komt meer uit Senna de koker. En,
1: leuk, joh.
5: Mijn collega's op werk, die zeggen, heb je ook polootjes? Want ik wil niet met dat grote logo op mijn borst. Maar als je hier het kleine logo op een polootje hebt, dan koop ik het wel. Dus wij gaan nu ook een businesslijn introduceren. En alles om maar overal dat Monsieur Clicquot en Madame Clicquot te laten zien. Want dat zijn die zaadjes planten.
1: Ja, wat leuk. Ja, en in dat licht, doen jullie ook iets met concept stores bijvoorbeeld? Of is het gewoon heel veel online en daar content maken?
5: Ja, we zouden meer online moeten doen en meer content moeten maken. Maar ja, tussen de bedrijven door schiet dat er nog wel eens bij in. Dus mocht er iemand zijn die nu luistert en zegt van, nou, ik steun dit... En ik wil daar wel een steentje aan bijdragen, heel graag. Maar concept stores, het is wel in mijn hoofd voorbij gekomen. Gisteren hadden we het nog over collabs met partijen. Dat je hele leuke nieuwe content kan, of content, maar ook gewoon creaties kan maken.
1: Ja, samenwerkingen met mensen die gewoon bereik hebben waarschijnlijk.
5: Juist. Ja, het hoeft niet zozeer bereik te zijn, maar wel, neem wat Brian het zei, een sportvereniging. Hoe gaaf is het als je een gaaf ontwerp kan maken met de rugbyclub.
1: Ja, hij weet nog wel een sportvereniging, wou ik zeggen. Is het al geregeld, Brian, of niet?
6: Nee, nog
1: moet er over onderhandeld worden?
6: Ja, daar moeten we even over gaan praten, inderdaad. Ik zeg wel dat ze al de goede kant op waren gegaan met de juiste truien. Dus dat gaat al goed. Nu nog eventjes in de onderhandelingen met wat we voor elkaar kunnen betekenen.
1: Ja, precies. Want hoe is het met de rugbyclub eigenlijk? Laten we dat ook maar even doen.
6: Ja, dat is goed gegaan. Hè.
1: Kijk, weer kampioen het eerste.
6: Ja, ik speel niet in de eerste. Ik ben heel goed in de derde helft, dus ik zit in de derde.
1: Ja, ik ook hoor. Dus ik voetbal ook niet meer. Ik moest laatst hoog houden op de radio. Nou, dat was 7 keer. Het was wel op mijn blote voeten in mijn woonkamer. Maar dat was niet goed.
6: Hebben ze je goed te pakken genomen, inderdaad.
1: Ja, zeker.
6: Nee, ja, joh, we doen het lekker iedere zondag met gasten een balletje gooien. Een tekkeltje maken. En voor ons hartstikke kastje leuk. We draaien mee in de klasse waar we zitten. We hebben een hoop lol. Ook na afloop. Een stukje respect is gewoon hartstikke fantastisch. Weet je wel. Gewoon de cultuur. Ik vind het een hele mooie cultuur. Daarom doe ik het ook.
1: Is dat typisch Haagse rugbyclub of is dat de sport?
6: De sportrugby.
1: Waar zit hem dat in?
6: Ja, gewoon een stukje respect. Ook als je bijvoorbeeld naar voetbal kijkt, heel veel mensen praten tegen de scheidsrechter. Eigenlijk als je bij ons tegen de scheidsrechter praat, dan krijg je of een gele kaart of je gaat 10 meter terug. Weet je wel, dus je moet het ook niet willen. Want jouw medespelers zeggen dan ook van, ja, hallo, hou even je mond dicht. Want dit schiet niet op zo.
1: Dus andere normen en waarden dan?
6: Ja, er zit een verschil in. In iedere sport heeft zijn eigen charme, hè. Bijvoorbeeld, ook ik sta gewoon naar het voetbal te kijken op het moment dat ze het WK spelen. Maar het is niet mijn type sport. Ik heb het vroeger wel gedaan als jonge zijnde. Maar op een gegeven moment gewoon de stap naar rugby gemaakt.
1: Ja, het heeft allemaal ook niet lang geduurd met dat WK.
6: Nee.
1: We zijn alweer uitgekeken.
6: Helaas niet. Ja.
1: Ja.
6: Soms moet je niet te veel tweaken aan een team, denk ik dan bij mezelf. Als het op een gegeven moment staat, staat het. Maar zo'n bondscoach, die wordt voor betaald. Die zal wel weten hoe het...
1: Dat is natuurlijk... ik vind het allemaal wel Nederlands, die cultuur, man. Dat is wel zoveel zeuren. Als ik het zelf zeg, dan denk ik al het is negatief, weet je wel. Dus, maar ja, dat is toch, het is toch zonde eigenlijk. Zijn jullie ook een beetje van die positieve vibes als creators? Want dat zijn jullie natuurlijk. je zet toch iets neer. Je maakt iets, je creëert iets.
6: Ja, natuurlijk nee, maken we het graag dingen. En daar ben ik ook best wel positief in. Positief ingesteld. En ja, altijd wel in voor een dolletje, voor een grapje, voor een dingetje. Ik ben altijd liefst bezig onder de mensen. Best wel extra vet, hè. Zo zijn we toen elkaar tegengekomen.
1: Ja, lekker gezellig, hartelijk, ja, weet je wel. Ja, daar hou ik ook van, hoor. Ja.
6: En zo, deze enthousiasme proberen we ook het verhaal te vertellen. En zo gaan we ook naar de mensen toe. In een restaurant zegt iemand, wat heb jij nou weer voor tussen dan? Wat is dat, weet je wel? Nou, een heel verhaal daaroverheen. En zo proberen we natuurlijk door ons positieve vibe ook mensen inderdaad weer in de community te krijgen. Van luister, als één iemand het doet, doen waarschijnlijk meerdere het. En zo groeien we uit.
3: Ja,
1: ja, dus het is toch het idee van inderdaad het groter maken van die vlek.
6: Ja, zeker.
3: Ja. Ja. Ja, en alles komt ook wel uit een positieve energie. Positief standpunt.
5: Als je niet positief in deze wedstrijd staat, ja, dan is het sowieso gedoemd te mislukken.
3: Nee, dat inderdaad.
5: Dus je moet met enthousiasme over Clico vertellen. Moet je mensen enthousiasmeren om hun handjes vuil te maken en even te bukken en iets van straat te pakken. Dus mislukken.
3: Nee, dat inderdaad.
5: Dus je moet met enthousiasme over Clico vertellen. Moet je mensen enthousiasmeren om hun handjes vuil te maken en even te bukken en iets van straat te pakken. Dus nee, absoluut. Het glas is

0: tips? Een beetje die quick wins die mensen kunnen toepassen?
1: Ja, als ik ga toch als Bradley praten en niet als docent. En
0: snap ik wel.
1: Dat herkennen ze op school ook wel, want ik ben niet de typische docent. Maar ik zeg, begin bij het gevoel. Het gevoel moet goed zijn. Wat ik bijna altijd ervaar met mijn studenten, is dat geld, ze willen allemaal geld. Denken allemaal easy money.
0: Oh, snel geld, ja.
1: Snel geld. Mm. Ze zien het natuurlijk op Instagram en TikTok, al die influencers die in Dubai en Bali en zo zitten. Als dat jouw drijfveer is, ja, dan is maar de kans dat je daarin succesvol wordt, dat je slaagt, is heel klein. Er wordt ook maar een heel klein percentage topvoetballer. Terwijl we het wel allemaal willen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om je idee wat je hebt, is goed te laten sudderen. Even lekker, laat het maar even een tijdje sudderen in de pan. Haal het er af en toe even uit, draai het vlees een beetje om. En ga eens klankborden met mensen. Wat vinden jullie? In plaats van gelijk beginnen zoals wij hebben gedaan. Maar in de hoop dat het... als je niet de ambitie hebt om er steenrijk van te worden, dan moet je echt daar goed over nadenken. Want een kledingmerk, allemaal willen ze een kledingmerk opzetten. Ja, er zijn er al een miljoen.
0: Ja, ze willen het zijn, maar niet worden.
1: Ja,
0: weet je. Toch? Dat is toch vaak?
1: Ja, waarom?
0: Ja, helder. Hey, dat is wel een goed punt. En fun. Hoe belangrijk is dat? Wat je zegt van gevoel. Maar ook plezier maken in het maken. Ja, plezier maken. Dat is eigenlijk, maken is eigenlijk plezier, toch?
1: Ik vind dat gevoel, dat daar hoort fun automatisch bij. Als jij geen fun hebt, dan wordt het een moetje, zoals ik altijd zeg. En zodra je dingen moet, ja, dan wordt het lastig. En dan, ik moet weer dit, ik moet weer dat. Terwijl als het fun is, dan zeg je, ik mag weer.
0: Juist.
1: En dan is het creatieve proces, maar ook je business mind en wat je uitstraalt. Als jij positiviteit uitstraalt, krijg je dat ook automatisch wel weer terug. Korte termijn of lange termijn, maar het komt naar je toe. In plaats van...
0: Dat is mooi dat je dat zegt. Misschien dan op de lange termijn. Dus dat je misschien nog in het begin dan nog een beetje mensen treft die dan nog niet die energie teruggeven. Maar uiteindelijk krijg je wel
1: juist dat
0: op je konto weer.
1: Ja. Als jij in die flow blijft, uiteindelijk gaan mensen aanhaken.
0: Ja. Ook een ander soort mensen dan mensen die denken van...
1: Dat zijn je echte klanten die je wil. En niet de wannabe klanten die alleen maar eenmalig een aankoop bij je doen. Nee, je wil dat ze ook terugkomen bij je. Dus dat hele proces, daar moet je goed over nadenken. Die hele customer journey, zoals wij dat op school dan leren. Ja, daar moet je echt goed over nadenken. Dat is niet zomaar even gedaan. Dat is niet een cursus kopen van 1500 euro bij een influencer. En denken dat je dan alle kennis in pacht hebt.
0: Nee, zullen we dat gewoon advies geven om dat niet te doen?
1: Ik
0: vind het ook altijd... Ja, wat wil je zeggen eigenlijk?
1: Ik gaf aan het begin van dit schooljaar gaf ik een student het advies. Dat die kwam naar me toe. Die zegt, meneer, ik heb voor 2000 euro zo'n pakket gekocht bij een influencer. En toen zei ik stop met verder praten. Ik zeg, als je dit volgende keer wilt doen, geef mij dan 1500. Dan verkoop ik je ook lucht. En toen gingen we het gesprek verder voeren. En het bleek inderdaad dat hij voor 2000 euro had gewoon lucht gekocht.
0: Wat vervelend, ja.
1: Ja, maar ja, dat is ook vallen en opstaan. Daar moet je ook, van leren. Maar het is toch wel bizar dat de hele generatie denkt door een cursus te kopen of even een investeringje te doen, dat ze dan rijk worden. En...
0: Ja, ik denk ook altijd als die gasten zo'n geheime formule hebben, dan zullen ze hem niet delen.
1: Klopt.
0: Ja. Dus zo vaak zit er nog heel veel werk achter en toch ook een beetje een geluksfactor. Want soms moet je dingen gewoon blijven doen met vallen en opstaan, denk ik.
1: Ja.
0: En dat kan natuurlijk ook gewoon door wel af te kijken zonder daar heel veel geld voor neer te tellen en denken dat je dan een soort... soort toverformule hebt gekocht.
1: Een soort guru.
0: Ja, maar dat is een soort lastig. Het zijn ook mensen natuurlijk die waar tegenop wordt gekeken, die veel volgers hebben en een leven waar iedereen dan misschien van droomt. Ja, mij spreekt het niet zo aan. Maar dat is persoonlijk, denk ik.
1: Klopt.
2: Niks is perfect.
0: Nee, en het is vaak het zijn, het zien en niet het worden en de effort moeten leveren elke dag. Dat is gewoon. Het is niet zo. Ronaldo heeft dat een keer gezegd. Van ja, het is helemaal niet zo leuk om mij te zijn. Want ik ben eigenlijk altijd gewoon. Ja, een soort gedisciplineerd mijn ding aan het doen. En dat is gewoon eigenlijk niet zo leuk.
1: Nee.
0: Dus, maar mensen zien dan in die wedstrijden en denken. Oh. Maar ja, dat is dus de achterkant. Hey, jongens, we racen door de tijd eigenlijk. Want het is echt heel gezellig hier. Wat zijn eigenlijk een beetje jullie favoriete plekken in Den Haag? Dat vind ik altijd leuk om hier ook even te bespreken. Voordat we aan het journaal gaan.
1: Ja, ik mag geen namen noemen, hè?
0: Jawel, joh, noem die naam.

0: Jawel.
1: Ja, kijk, als ik één plek mag uitkiezen, dan is dat het terras bij Dr. Wines. Annapolonaplein.
0: Ja, dat kon niet missen natuurlijk. Lekker in de buurt ook.
1: Oh, dat is fantastisch. Dat is echt een van de beste tenten van de regio. Glaswerk op de Binkhorst,
0: ik
1: ook.
0: Oh, dat ken ik niet.
1: Zoek het maar op. Glaswerk. Echt fantastisch terras, lekker aan het water. Je hoort het al, ik ben wel een levensgenieter. Ik hou wel van de restaurantjes. En vooral waar je op het lekker, terras nog een sigaar mag roken. Dat mag ik ook graag doen. Dus
0: kan je hier ook gewoon zeggen, hoor, bij mij. Ja, sigaartje.
1: Sigaartje, nou, ja. Gaan we binnenkort doen we wel een sigaartje lekker.
0: Ja. Ja, ik doe het zelf niet, maar ik vind het altijd mooi om naar te kijken. Oh,
1: heerlijk.
0: Het heeft wel iets. En jij, Senna?
2: Ik ben eigenlijk, als ik buiten ben, altijd te vinden op Grote Markt vinden Paleistuinen. Dat zijn mijn twee spots en daar ben ik altijd op gemak. Lekker met vrienden, lekker groot kleed, lekker chillen. Ja.
0: Gezelligheid.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat goed.
3: Ja, ik ben altijd op pad. Altijd wel ergens te vinden. Ook wel veel thuis natuurlijk. En nu met die twee kleintjes.
0: Ja, dat zal wel, ja.
3: Gaan we eens met z'n allen op pad. Maar ik vind het altijd wel fijn om lekker... die kleine in de speeltuin bij ons tegenover zitten. Een groot park. Daar zijn we graag te vinden. Verder lekker voor rondje lopen. In principe Den Haag is mooi zat, groot zat. Lekker zien, lekker kijken. Onderweg zijn. Ja, en zo eens een zwembadje pakken. Strandje pakken. Strand is fijn. Ja.
0: Ja, dat is ook top. Het is allemaal top hier eigenlijk in Den Haag.
2: Ja.
0: Ja, jongens, is er nog een vraag die ik jullie had moeten stellen, wat ik niet heb gedaan?
1: Dat is een goeie.
0: Ja, die bewaar ik altijd voor het laatst, die goede vragen.
1: Ja, Brian, begin jij anders even.
3: Ja, lekker. Gooi met mij mee. Ja. Nou ja, ik zit te denken, heb jij een vraag niet gesteld? Nou, we praten altijd zoveel. En ik denk dat we al heel leuk verteld hebben. Ja, wat...
0: ja zeker. We mogen dus geen reclame maken. Maar één keertje die website.
3: Nog één keer de website.
0: Krijg ik op mijn ja, donder. Maar ja, die boete die gaat niet naar mij. Die gaat naar de zender.
3: Geval,
0: dus
3: wat Brett net al zei. Hè, per 1 augustus op www.clico.nl.
0: Komt een nieuwe www.clico.nl. Ja. En dat is C-L-I-Q-O.
3: Ja, zeker. Ja, ja. 100%. Een beetje op zijn Frans.
0: C-L-I-Q-O.nl. Ja.
3: Is het Monsieur Clico? Maar als je het op zijn Haags uitspreekt, is het Monsieur Clico. En dan ja, weet je, net even anders, net even een knipoogje weer.
0: Heerlijk.
3: Ja, ik vind het gewoon mooi. Het merk staat inderdaad, businesslijn komt erbij. Een nieuwe casual lijn, die we nu ook aan hebben. Die je zometeen ook zal zien. Een pakketje wat we voor je gemaakt hebben.
0: Nou, dat vind ik wel echt heel lief hoor. Ja. Dat, ja.
3: Nee, ja, jij doet iets voor ons, doen we iets voor jou.
0: Ja, nee, maar ik ga er helemaal niet vanuit. Dus volgens mij heb ik wel zo'n grapje gemaakt. Maar dat, ik ga er nooit vanuit. En vaak is het wel, ik had die jongen met die bus, die al die filmpjes maakt, met die bus, met die partybus, weet je wel. Die had ook een shirt toe voor me meegenomen. En
3: ja, vet.
0: Het is altijd leuk en ik ga er nooit vanuit. Dus ik ben helemaal blij verrast, vind ik leuk.
3: Nou, mooi, goed te horen. Ja. Zullen we zien? En dan,
0: ik vond het geweldig. Ik vind het geweldig dat we hier even zitten. Dames en heren, zou ik maar zeggen.
1: Nou, dat vinden wij ook
2: heel gezellig, ja.
0: Oké, nou, dan wensen we iedereen denk ik een goed weekend. Is er nog een laatste woord voor de Hagenaars en Hagenezen?
3: Een laatste woord. Ja, wij hebben eigenlijk wel een slogan bij Clico. Dat is eigenlijk look good, do better. Ja. Dus dat is...
0: Ah, dat is leuk.
2: Dat is een goeie.
3: Draag het en draag het ook uit.
2: Ja, look good, do better.
1: Kan daar niks aan toevoegen.
0: Nee. Ontzettend bedankt. Heel veel succes met jullie modelijn. Want jullie hebben allemaal nog plannen. Dus en als je luistert, dan zou ik zeggen... hou ze in de gaten, Monsieur Clico. En als je ze toch in de gaten houdt, ga dan gelijk even naar Spotify... en klik dan even op de Vrijmibo met Elias van Hees. En druk op volgen. En nogmaals, Bradley, Senna en Brian, ontzettend bedankt. En heel veel succes met jullie, met alles wat jullie gaan doen.
2: Dankjewel.
0: Thanks, jullie bedankt. Nou, dit was het weer. Tot volgende week. Dag.
4: Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Come on.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
6: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
5: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder komt...

Don't Break the Heart van Tom Grennan hier op Den Haag FM. Ik ben Axelle Veldheer en welkom bij Hak op de Tak, het jongerenprogramma van Den Haag FM. We hebben het elke week over iets anders. We zijn dus lekker Hak op de Tak. Proteïnerepen en een perfecte summer body. Dit zijn dingen die typisch horen bij de gym culture. En dat is dan ook precies waar we het vandaag over gaan hebben. Maar eerst is het vrijdagavond en de lekkere zomer is officieel afgelopen. Als we de zon niet hebben, dan moeten we zelf maar het zonnetje in huis zijn. Welk nummer is er nou beter voor dan Sunshine van One Republic? Running through-

In My Blood van Shawn Mendes. Een nummer voor alle doorzetters onder ons. Want opgeven zit gewoon niet in je bloed. Eiwitten. Tegenwoordig worden ze helemaal de hemel ingeprijsd. Maar hoe gezond zijn ze nou echt? Daar later meer over. Maar eerst gaan we eventjes back to the zeros. Met Christina Aguilera. En met Come Over.

een van zijn nieuwe hits. Niall Horan met Dinner Party hier op 92.0. De eiwitobsessie. Gezond of vooral gewoon goede marketing? Het antwoord hoor je zo. Het is 2015 en Justin Bieber en Selena Gomez zijn net uit elkaar. Een van de grootste breakups die mijn generatie heeft meegemaakt tot nu toe. En Justin Bieber komt uit met dit nummer voor Selena Gomez. Ik heb het natuurlijk over Sorry en je hoort hem hier op Den Haag FM.

0: WhatsApp-update.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

Glad You Came van The Wanted, een van de grootste hits uit mijn jeugd. Loop tegenwoordig de supermarkt binnen en je ontkomt er gewoon bijna niet aan. Proteïneproducten, proteïnerepen, eiwitpudding, eiwitwater, chips met extra proteïne. Zelfs producten die vroeger gewoon yoghurt of chocolademelk heten, worden tegenwoordig verkocht als brandstof voor een fitter lichaam. Maar hebben we al dat extra eiwit eigenlijk wel nodig? Eerst even de basis. Eiwitten zijn belangrijk. Het lichaam gebruikt ze onder andere voor de opbouw en herstel van spieren, maar ook voor organen, enzymen en het immuunsysteem. Voor de gemiddelde gezonde volwassene die niet bizar actief is, geldt als richtlijn ongeveer 0,83 gram eiwit per kilo per lichaamsgewicht per dag. Iemand van 70 kilo komt daarmee uit op ongeveer 58 gram eiwitten per dag. Dat is niet heel veel, dat is best wel haalbaar. En de meeste mensen krijgen dit ook gewoon binnen met een normaal gevarieerd eetpatroon. Eiwit zit namelijk niet alleen in shakes of repen, maar ook in zuivel, eieren, vlees, vis, tofu, peulvruchten, noten, granen, weet ik veel wat, waar het allemaal in zit. Maar dus voor de fanatieke sporter ligt die behoefte dus wel wat hoger. Mensen die meerdere keren per week serieus aan kracht of duursport doen, kan afhankelijk van de trainingsbelasting ongeveer tussen de 1,2 tot 2 gram per kilo lichaamsgewicht nodig hebben. Dus voor iemand van 70 kilo die dus heel erg veel duursport of krachttraining doet, is dat ongeveer 84 tot 100 gram, 140 gram eiwit per dag. Maar ook zo'n hoeveelheid is meestal gewoon haalbaar met normale voeding. Een eiwitshake kan dus handig zijn, maar het is geen voorwaarde voor spiergroei. En daar zit dan misschien ook wel de grootste misvatting. Meer eiwit betekent niet automatisch meer spieren. Zonder voldoende krachttraining krijgt je lichaam nauwelijks een reden om extra spiermassa op te bouwen. Je kunt proteïne eigenlijk zien als een soort bouwmateriaal. Maar de training, dat is de bouwopdracht. Zonder de training krijg je helemaal geen spieren. En dan het product zelf. Want een verpakking met heel grote letters high protein ziet er natuurlijk heel erg gezond uit, maar dat zegt lang niet alles. Veel eiwitrepen en shakes zijn heel erg bewerkte producten. Ze kunnen lange ingrediëntenlijsten bevatten met zoetstof heel erg gezond uit, maar dat zegt lang niet alles. Veel eiwitrepen en shakes zijn heel erg bewerkte producten. Ze kunnen lange ingrediëntenlijsten bevatten met zoetstoffen, vulmiddelen, verdikkingsmiddelen,

0: obsessie is dat misschien mensen denken dat direct veel eiwitten binnenkrijgen, maar dat het eigenlijk sterker bewerkte producten zijn die echte voeding gaan vervangen. Een shake in plaats van een ontbijt, een reep in plaats van fruit en yoghurt, een proteïneplunding in plaats van een volwaardige maaltijd. En daardoor kan een voedingspatroon eenzijdiger worden en kun je juist minder vezels, minder groenten, minder fruit en gezonde vetten binnenkrijgen. Ook voor afvallen is eiwit geen wondermiddel. Eiwit kan heel goed verzadigen en helpen om tijdens gewichtsverlies spiermassa te behouden. Maar wanneer je uiteindelijk meer calorieën gaat eten, dan geldt eigenlijk dezelfde regel. Je komt gewoon aan of je nou eiwit eet of niet. Oftewel, eiwit is een bouwmateriaal en geen toverpoeder. En high protein is geen synoniem voor gezond. Dus dat is heel even de boodschap van vandaag. Je ontmoet een jongen en hij is wel leuk, maar hij gedraagt zich een beetje als een klein kind. Sabrina Carpenter weet exact hoe dit gevoel te omschrijven. Je hoort haar nu met Manchild.
1: Oh boy.

elke keer als ik dit nummer in de studio hoor, dan schreeuw ik hem mee van begin tot eind. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Olivia Dean met The Man I Need. En we gaan gelijk door naar een ander heel erg lekker nummer. Namelijk Girls van The Kid LAROI.

Fuego. Deze soort muziek is tegenwoordig helemaal in. En dat hebben we eigenlijk allemaal te danken aan Bad Bunny. Want deze stijl was namelijk heel erg bekend binnen de Latijns-Amerikaanse cultuur. Maar door Bad Bunny's superpop performance zijn we allemaal wat stijl Latijns-Amerikaanse muziek gaan luisteren. Dus dat is wel even een leuk feitje. Het volgende nummer wat we gaan luisteren is Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

0: couldn't give the love you deserve.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedendag, ik ben Marjolein Visser. In de Meidoornstraat is een speciale brandweereenheid voor chemicaliën uitgerukt nadat er een melding was binnengekomen dat een man onder de vloeistoffen zat. Hij moest naar het ziekenhuis, maar is ook aangehouden. Welke vloeistof diegene over zich had gekregen is niet bekend. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie heeft het vermoeden dat in het pand een drugslab zat en doet onderzoek. Bij een politieinval in Transvaal zijn ruim 100 mogelijk gestolen fietsen ontdekt. Een 33-jarige Hagenaar is aangehouden. Er werd een inval gedaan in een pand aan de Engelenburgstraat. Volgens de politie komt het wel vaker voor dat er meerdere fietsen tegelijk worden aangetroffen. Maar een hoeveelheid van deze omvang is uitzonderlijk. Een 55-jarige Hagenaar en een 51-jarige man uit Rotterdam zijn eerder deze week opgepakt voor witwassen, drugshandel, fraude en ook deelname aan een criminele organisatie. De politie kwam de man op het spoor na eerdere doorzoekingen bij een toko in Rotterdam. Bij de aanhoudingen werd beslag gelegd op een woning, een bedrijfspand en de bankrekeningen van een aantal ondernemingen. De twee zouden geld hebben witgewassen door het opmaken en gebruiken van valse facturen. Het weer dan, de temperatuur daalt vannacht naar 15 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, ook af en toe zon, mogelijk een enkel buitje en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Het is alweer 2 jaar geleden dat een bekende 90s rapper zijn comeback maakte met het nummer over cancel culture. Eminem met Houdini. Je hoort hem hier op 92.0. Je luistert naar Hak op de Tak, het jonge programma op Den Haag FM. Ben je wel eens zo verliefd op iemand geweest dat je gewoon niet weet hoe je ooit nog terug zou moeten gaan naar vrienden als het over is? Laat dat maar aan Somber over. En je hoort hem hier met Back to Friends.

American Girls van Harry Styles. Je hoorde hem natuurlijk op Den Haag FM. Sporten, doe je het zelf voor jezelf of doe je het voor de social media? Daar hebben we het zo over. Maar eerst gaan we heel eventjes terug naar de Zero's met Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Fever Dream van Alex Warren. Je hoorde hem op 92.0. De sportschool wordt vaak neergezet als een plek waar je aan jezelf werkt. Je wordt sterker, fitter en misschien zelfs ook zelfverzekerder. Maar binnen de huidige gymcultuur lijkt het soms niet meer genoeg om gezond te zijn. Je moet er ook zichtbaar fit uitzien. Een gespierd lichaam, een laag vetpercentage, ronde billen, brede schouders of een duidelijke sixpack worden online vaak gepresenteerd als het bewijs van discipline. Dus in plaats van dat je sport voor je gezondheid, sport je nu voor hoe je eruit ziet voor de rest van de wereld. Social media spelen hier een hele grote rol in. Op Instagram en TikTok zie je vooral de beste lichamen, de beste poses, de beste momenten. Mensen filmen hun zwaarste lift, hun strakste buik of hun beste processie. Wat je dus niet ziet is dat het misschien alleen maar komt door de juiste belichting of dat ze aan het aanspannen zijn of de tientallen mislukte foto's daarvoor. En wat er dan dus gebeurt is dat je daardoor jouw dagelijkse lichaam gaat vergelijken met perfecte momenten van iemand anders. En vooral voor jonge sporters kan dit heel veel druk geven. Je begint misschien met trainen omdat je sterker wilt worden of beter in je vel wilt zitten, maar na een tijdje kijk je vooral naar wat nog niet goed genoeg is. Je armen moeten groter of je buik moet strakker. Misschien moeten je benen wel gespierder. En dat doel dat verschuift steeds verder. En dat is ook eigenlijk het lastigste aan trainen voor uiterlijk als trainingsdoel. Er is eigenlijk nooit echt een eindpunt. Als je sterker wilt worden, kun je meten hoeveel gewicht je tilt. Als je conditie wilt verbeteren, kun je zeggen, oh, deze keer liep ik wat verder dan de vorige keer. Maar als het doel is om er perfect uit te zien, kun je altijd wel iets vinden wat beter moet. En binnen de gymcultuur wordt dit soms dus gezien als discipline. Niet klagen, altijd trainen, nooit een training overslaan en voeding volledig onder controle houden. Op social media kom je ook uitspraken tegen zoals no excuses of nobody cares, work harder. Dat kan heel motiverend klinken, maar het kan ook doorslaan. Een rustdag voelt voor heel veel mensen dus als luiheid. Of als mensen pizza eten, dan denken ze, oh my god, ik heb helemaal gefaald in het leven. En als je dan dus een training mist, dan denk je, ja, het komt nooit meer goed. Terwijl dit juist allemaal hoort bij het normaal omgaan met eten en een heel goed ding is van sporten. Er ontstaat dus eigenlijk een hele dunne grens tussen wat toewijding is en wat obsessie is. En ook het idee van een quote-unquote gym body kan best wel misleidend zijn. Want gezond zijn, dat is niet één bepaalde manier. Dat is niet één bepaalde manier hoe je eruit moet zien. Iemand kan heel slank en heel gespierd zijn, maar je weet niet hoe diegene slaapt. Je weet niet hoe diegene eet. En je weet ook helemaal niet hoe diegene zich misschien wel mentaal voelt. En iemand die er misschien niet zo heel sterk of heel gespierd uitzien, kan juist misschien heel sterk zijn en heel fit en heel gezond. Er fit uitzien hoeft niet per se fit zijn. Het is niet hetzelfde. Daarnaast kunnen fitness-influencers ook een heel onrealistisch beeld geven van wat op een natuurlijke manier haalbaar is. Sommige influencers, die zijn gewoon genetisch uitzonderlijk, trainen al jarenlang of leven bijna volledig voor hun uiterlijk. Ook wordt er niet altijd duidelijk verteld of iemand middelen gebruikt om sneller spiermassa op te bouwen. Als volgers denken dat zo'n lichaam haalbaar is door een beetje kip te eten, rijst en 4 trainingen per week, dan is dat best wel misleidend en kan voor best wel veel frustratie zorgen. Tegelijkertijd is gymcultuur natuurlijk niet alleen negatief. Voor veel mensen is de sportschool juist een hele veilige plek. Ze vinden er structuur, sociale contacten en zelfvertrouwen. Mensen leren doelen stellen en merken dus dat ze fysiek meer kunnen dan dat ze dachten. Het probleem zit dus niet in hetgene zelf. Het probleem ontstaat wanneer je eigen waarde volledig af laat hangen van je uiterlijk. Dus misschien moeten we daarom anders naar vooruitgang kijken. Niet alleen vragen, zie ik er beter uit, maar ook, voel ik me sterker? Heb ik meer energie? Slaap ik beter? Vind ik het nog leuk? En kan ik ook een keer niet trainen zonder me schuldig te voelen? De sportschool kan een plek zijn waar je jezelf opbouwt, maar wanneer je voortdurend het gevoel krijgt dat je je lichaam niet goed genoeg vindt, dan kan deze plek ook jezelf heel erg onzeker maken. Dus de belangrijkste vraag is daarom misschien niet hoeveel tilt of hoe je eruit ziet. De echte vraag is, train je nog voor jezelf of train je voor de spiegel van en de buitenwereld? Later vertel ik jullie mijn eigen ervaring. Maar als eerst, het is alweer bijna 10 jaar geleden dat onze Hollandse Martin Garrix uitkwam met deze iconische collab. Dua Lipa en Martin Garrix met Scared to be Lonely.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender.

0: Easy Love van Sigala. En dit nummer is natuurlijk een sample van een heel erg bekend ander nummer. Ik hoop dat jullie het kunnen raden. Het is namelijk ABC van The Jackson 5's. We hebben het vandaag over de gym culture. Net hadden we het er al over hoe gym culture je zelfbeeld heel erg naar beneden kan halen. En later vertel ik jullie mijn eigen ervaring hiermee. Maar eerst gaan we luisteren naar Chef Special met Love of My Life.
1: I told myself, life is short.

0: my face.
1: How Bizarre van OMC. Je hoort hem hier op Den Haag FM. Voor de mensen die net intunen, we hebben het vandaag over gym culture. En daarnet had ik het er dus over dat gym culture iets heel erg moois kan zijn, maar ook je zelfbeeld best wel naar beneden kan halen. En toen vertelde ik ook dat ik daar zelf ervaring mee heb gehad. Dus dat wilde ik eigenlijk met jullie eventjes delen. Ik ben zelf altijd heel erg sportief geweest. Eigenlijk vanaf klein meisje al vond ik het heel erg leuk om te sporten. En toen ik een jaar of 14 was, ben ik begonnen met hardlopen. En dit deed ik echt heel erg fanatiek. Ik vond het superleuk om te doen. Ik deed het liefst zo vaak mogelijk. Maar toen ik denk 17 was, toen had ik het hier over met een trainer. En die zei toen tegen mij, ja, leuk dat je hardloopt, maar train je wel je benen erbij? En toen zei ik, nee. En toen zei hij, ja, dat moet je dus wel doen, want anders kan je heel snel blessures krijgen. Dus ik dacht, nou oké, ik neem wel eventjes een abonnement op de sportschool en ik ga wel even een paar keer per week mijn benen trainen. Ik vond het vreselijk. Ik vond er helemaal niks aan. Ik ben er toen ook best wel snel weer mee gestopt, want ik dacht, nou ja, dit is gewoon niks voor mij. En ik ben toen gewoon weer teruggegaan naar lekker hardlopen wanneer ik er zin in had. En ik dacht, nou, dan krijg ik maar een blessure. Het maakt me helemaal niks uit. Maar toen kwam eind 2025 en ik was toen op werk met een paar collega's en we hadden het over dingen die we zwaar vinden op te tillen. Op werk, zeg maar. En op een gegeven moment zei ik dus tegen mijn vrouwelijke collega's, ja, ik vind het zo zwaar om die cola-kratten te tillen. En ze keken me echt aan alsof ze water zagen branden. En toen zei ik van, ja, wat is er dan? En toen kwam het er eigenlijk op neer dat niemand dat zwaar vond, behalve ik. En toen dacht ik, oké, misschien is het toch wel een slim idee om eventjes weer terug te gaan naar de sportschool en gewoon wat sterker te worden, want ik vond dat het niet meer zo langer kon. Dus ik ben toen teruggegaan naar de sportschool en ik had eigenlijk verwacht dat ik het vreselijk zou vinden. Maar het tegendeel werd bewezen, want ik vond het fantastisch. Ik ben toen heel erg gaan focussen op verschillende spiergroepen. En je kon me eigenlijk gewoon niet meer uit die sportschool halen. Ik vond het echt geweldig. Ik begon me daarna ook veel meer te verdiepen in voeding, want ja, ik leefde niet heel erg gezond. Want ik dacht, ja, ik kom toch niet aan, dus wat maakt mij het nou uit? Maar ik ben me dus toen wat meer gaan verdiepen in voeding en proteïnes en weet ik veel wat. En ik had gewoon echt the time of my life. Totdat ik GymTok ontdekte. En voor de mensen die niet weten wat GymTok is, dat is zeg maar een bepaald soort genre op TikTok, waar allemaal influencers dus jouw tips geven hoe je beter kan eten of sporten of weet ik veel wat. En hier ben ik toen eigenlijk dus ook op terecht gekomen. En toen merkte ik heel erg dat ik best wel onzeker werd van hoe al die meiden op dat GymTok er dus uitzagen. Want ze hadden allemaal een supermooi lichaam en ze waren gespierder en hun benen waren beter en hun rug was beter. En toen merkte ik van dat ik dat zelf ook heel erg graag wilde. En ik mezelf heel erg begon te vergelijken met al deze meiden. En ik dus eigenlijk niet meer naar de sportschool ging om lekker te trainen, om me beter te voelen voor mezelf, maar dus om dit beeld na te streven wat deze meiden mij lieten zien op TikTok. En dit zorgde er eigenlijk voor dat ik niet meer zo heel erg gelukkig was in de sportschool. En in plaats van dat ik 3 keer per week naar de sportschool ging, ging ik eigenlijk 7 dagen per week. Want ik had dan het idee van, oh ja, als ik vaker ga, dan heb ik sneller dat lichaam. Maar toen op een gegeven moment in maart of zoiets, kreeg ik in één keer een realisatie van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben goed genoeg zoals ik ben. En ik hoef helemaal er niet uit te zien als al die meiden op TikTok. En ik ga er eigenlijk ook nooit uitzien als al die meiden op TikTok, want ze hebben niet hetzelfde lichaam als wat ik heb. En wat voor hun werkt, werkt misschien voor mij niet. Dus toen heb ik eigenlijk besloten van, weet je wat, ik zet er even een stokje voor. Ik ga even de komende maanden niet naar de sportschool. Ik ga even lekker focussen op mezelf. Ik ga lekker focussen op mijn studie. En ik ga lekker focussen op mijn radio. En wanneer ik wat beter in mijn hoofd zit, dan ga ik weer lekker sporten. En nu ben ik, denk een paar weken geleden weer begonnen met sporten. En nu weer met de mindset van, ik ga sporten om sterker te worden en om me beter te voelen over mezelf, maar niet per se beter te voelen over mijn uiterlijk. En ik moet zeggen, dit is echt een veel betere ervaring. Ik ga nu ook gewoon lekker naar de sportschool wanneer ik er zin in heb. Niet omdat ik het gevoel heb dat ik moet gaan. En ja, ik ben gewoon veel blijer. Want als ik nu ook terugkijk naar wat ik hiervoor deed, dan denk ik, meid, waar ben je mee bezig? Je bent 20. Kom op, leef lekker een beetje. Je hoeft niet urenlang elke dag in de sportschool te staan. Dus dit is ook eventjes mijn boodschap aan vooral jonge meiden die nu luisteren. Maar ook als je wat ouder bent, ga lekker naar de sportschool voor jezelf. Ga naar de sportschool om je sterker te voelen, maar ga niet naar de sportschool om een soort ideaal, naar een ideaal te streven wat je toch niet gaat bereiken. Want uiterlijk is gewoon heel erg subjectief. En er is altijd wel iets wat je vindt dat aan jezelf beter kan. Dus bij deze wil ik dit onderwerp hier heel eventjes lekker laten liggen. En gaan we door naar best wel een heerlijk nummer voor deze vrijdagavond. Namelijk Kingdom of Fears van Cameron Whitcomb.

Je luistert naar 4Life van Kygo. Weer een sample trouwens, deze keer van het nummer Lady van Mojo. Hak op de tak zit er alweer op voor vandaag. We hadden het vandaag over gym culture. En heel ironisch ga ik nu naar de sportschool toe. Volgende week ben ik weer terug met nieuwe onderwerpen. Maar tot die tijd wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En geniet van deze fantastische vrijdagavond. Je gaat nu luisteren naar Stay van Maal Smit. En tot volgende week.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder...

0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: Nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder.

op het Malieveld, dansen op het strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Vandaag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heenkomen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder.
0: Den

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder.
0: Den

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder.
0: Den

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder.
0: Den

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De nieuwe coalitie zit in een eindsprint richting het zomerreces. Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, VVD Denk en het CDA. Donderdagavond volgt het aanstellen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartij Pro maakt zich zorgen over de geplande bezuinigingen op zorg, buurthuizen en bestaanszekerheid wat nu in het akkoord staat. En dat er in het oude Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan geen AZC komt, dat doet fractievoorzitter Marielle Favier pijn.
2: Ik vind dat echt een harteloos besluit. Ik vind dat echt Den Haag op zijn lelijkst. Ik vind dat afschuwelijk. Dat mensen de vlag uithangen omdat een opvanglocatie voor 750 mensen die geen veilig heen komen hebben, dat niet doorgaat in een wijk waar mensen wonen die het al zo goed hebben met elkaar.
1: Marielle Favier van Pro hoorde je. Het was woensdag haar laatste dag als wethouder namens Pro. ADO Den Haag heeft zich versterkt met de Tsjech Jan Zemburek. De transfer kwam rond nadat hij de medische keuring goed heeft doorstaan. De 25-jarige middenvelder...